0: Het is 2:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3:00 tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Een Haarlems experiment om woningen toe te wijzen op basis van de motivatiebrief lijkt opnieuw weinig effect te hebben. In een jaar tijd zijn slechts 9 huurcontracten via de proef afgesloten, terwijl het doel was om uiteindelijk 20% van de woningen op die manier toe te wijzen. Het experiment geldt voor nieuwbouwprojecten aan het Hof van Leij en de Athenestraat en moet woningzoekenden die buiten de reguliere regels vallen meer kansen bieden. Volgens het Haarlems Dagblad zorgen onder meer IT-problemen en een beperkte belangstelling ervoor dat de proef vooralsnog achterblijft bij de verwachtingen. Reizigers tussen Haarlem en Zandvoort moeten komend weekend rekening houden met hinder op het spoor. Door werkzaamheden van ProRail rijden er zaterdag en zondag geen trein op het traject. De NS zet vervangende bussen in tussen Haarlem, Overveen en Zandvoort. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd en worden geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te raadplegen. Een Haarlems bedrijf trekt internationaal de aandacht met een bijzondere gitaar. Bij Aristides Instruments worden elektrische gitaren niet van hout gemaakt, maar van een speciaal kunststofmateriaal met miljoenen piepkleine glazen bolletjes. Daardoor zijn de gitaren minder gevoelig voor warmte en vocht en blijft de klank volgens het bedrijf beter behouden. De instrumenten worden met de hand gebouwd in Haarlem en zijn inmiddels populair bij de professionele muzikanten over de hele wereld. 7 vrijwilligers zetten zich iedere dinsdagochtend in voor het onderhoud van begraafplaats Sint Barbara in Haarlem-Noord. De particuliere begraafplaats draait grotendeels op een inzet, omdat er geen gemeentelijke ondersteuning is. Naast het onderhoud van het groen zorgen de vrijwilligers ook voor de historische kapel en de graven. Volgens bestuursvoorzitter Frans Vonveel is extra hulp welkom. Het terrein is groot en er blijft altijd werk te doen, zegt hij.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het WK voetbal is voorbij voor Oranje. Door een doelpunt van Cody Gakpo in de 74ste minuut leek Oranje lange tijd op weg naar een overwinning. Maar in blessuretijd won Marokko met een doelpunt de verlenging af. En daarin werd niet meer gescoord. Marokko versloeg daarna Nederland bij de strafschoppen. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om ultra-fast fashion in het land te stoppen. De ultra-fast fashion bedrijven mogen straks geen reclame meer maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. En het weer, bewolking vanuit het westen, maar ook zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat 8 kilometer file tussen afrit Averhoorn en afrit Weidewormer. Door een kapotte auto 10 minuten vertraging. Op de N247 Hoorn richting Amsterdam staat een file tussen Edam en Monnikendam van 3 kilometer. En de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
4: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
3: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
5: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
3: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Noord. 8 kilometer file door een auto met pech, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
7: Een hele goede morgen, maar is het wel een goede morgen? We liggen eruit.
8: Goedemorgen.
7: Vroeg op. Met Rob Jonker.
9: Ja, ik was er om 3 uur al uit.
7: Dat heeft niet geholpen. Wat een spanning de afgelopen uren. Hier live. Met de Zijweg Zeilweg. A brand new day.

Ja, het is een brand new day. Maar of het nou een hele lekkere dag gaat worden, oei, oei, oei, oei. Heb je gekeken? En luister je nu naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. We zijn live vanaf de Zijweg, Zeilweg nummer 10. Wat was het spannend de afgelopen uren. We kwamen voor, het werd gelijk, het werd verlenging. En met penalties. Ja, daar kwam hij weer. We verloren de penalties. 3 penalties misten we. Ja, dan houdt het op. Maar goed, we laten het voor wat het is. We laten het achter ons. We gaan 3 uur lang de ochtendshow voor jou maken. We gaan het proberen toch een beetje gezellig te maken. Straks om 19:30 komt Tessa Bosma bij je langs. Zij is de nieuwslezer van dienst voor het Haarlem 105 Nieuws. En waar gaat Tessa het over hebben? Ik ga het je vertellen. Zij gaat het hebben over een experiment van woningen in Haarlem op basis van een motivatiebedrijf. Brief. En of dat nou tot goede situaties... Nou, ze gaat het vertellen. Werkzaamheden ProRail van het weekend. En dat heeft te maken met, even kijken... de reizigers tussen Haarlem en Zandvoort. Hou daar een beetje rekening mee. Haarlems bedrijf over gitaar gaat international. Of internationaal, dat mag ook. Nou ja, blijf luisteren. Om 19:30 gaat Tessa het je vertellen. En kinderen gratis speelgoed in Haarlem. Hey, dat is leuk. Maar... blijf vooral luisteren. Vrijwilligers, begraafplaats Haarlem-Noord is het laatste punt van het Haarlem 105 Nieuws. Straks om 19:30, Tessa Bosma, de nieuwslezeres van dienst. Ja, we hebben natuurlijk de krant geopend, het Haarlems Dagblad. En op de voorpagina staat natuurlijk dat we verloren hebben. Daar gaan we het niet meer over hebben, denk ik. Ik ben niet in de glorie-hoera-stemming. Maar er zijn wel genoeg andere zaken. Binnen 5 dagen genoeg gedoneerd voor een nieuw vuilniswagentje voor buurt-icoon Toon van Wijnen. Die stond een tijdje geleden in de krant. En er was een probleem met zijn... het is een vuilniswagentje, ja. Ik ga je erover vertellen. Een Heemskerkse Jara, dat is een beetje buiten de Haarlemse grenzen. Maar ze is wel het jongste raadslid van Nederland. En wij besteden daar wel even aandacht aan. De provincie Noord-Holland gaat zich bemoeien met huisvesting, arbeidsmigranten. En horecavrienden openen Tretuur delicatessenwinkel Mercato Tomato. Krijgen we meteen al trek van in de Haarlem. Ik ga je erover vertellen. En de eerste vluchtstrookbaby bij Code Rood. Een bijzonder Haarlems wassenaarsverhaal. Blijf luisteren, want het is een bijzonder verhaal. En ja, het festival in Zandvoort ging door. Luminosity. Maar mensen werden gek van het geluid. Het was in Haarlem te horen. Ik ga je daar meer over vertellen. We gaan even kijken naar het landelijke en internationale nieuws. Ja, de automobilist die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Tamar uit de Marken in 2022. Dat is al 4 jaar geleden. Moet vandaag van de rechtbank verschijnen. De nu 33-jarige bestuurder kreeg in 2021 een boete van €1.500. Maar het jaar erop heropende het OM de zaak vanwege een procedure die de nabestaanden hebben aangespannen. Volgens mij is dat de zogenaamde artikel 14 strafvorderingprocedure. En in Den Haag neemt Tom de Graaf, wie kent hem niet, afscheid als vicevoorzitter van de Raad van State. Het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet. Bij de speciale vergaderingen zijn ook premier Jette, het koningspaar en prinses Amalia aanwezig. De Graaf vertrekt na bijna 8 jaar als vicepresident en wordt opgevolgd door... even trommelgeroffel... Siebrand Buma. Ja, we gaan nog even verder. De gezondheidsraad brengt advies uit over transgenderzorg voor jongeren. Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De VWS, zoals dat heet. De minister wil weten of de richtlijn van transgenderzorg in lijn is met andere regels binnen de gezondheidszorg. En in Rotterdam wordt tijdens de ceremonie stilgestaan bij de slachtoffers van het slavernijverleden. Gevolgd door een kranslegging aan de Maas. Rotterdam staat vandaag en morgen in het teken van Katie Coty. De officiële herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk op 1 juli. Ja, dat is het. Gaan we nog iets over 2K? Wie er nu gaat spelen? Nee, ik laat het daar even bij. Misschien in het volgende uur. We gaan gewoon toepasselijke muziek draaien. Je krijgt van mij straks het weerbericht in Haarlem. En uiteraard letten we op de verkeersinformatie. Opstaan, pakken voor. Ja, ik had deze in mijn hoofd. Ik heb hem toch maar op de draaitafel laten liggen. Marokko heeft gewonnen. The winner takes it all. Natuurlijk, Agnetha, Benny Billen en Anna Frida. We likken onze wonden. En we kijken naar een volgend toernooi.

0: Ja, misschien was jij vannacht om 3 uur ook volop. Met wat chips erbij. De airfryer aan. Ik zat in Nieuw-Vennep gezamenlijk met mijn maatjes. Waarmee ik golf. En we gingen ten neergeslagen weer terug naar huis. Sommigen gaan naar bed. En de anderen moesten naar de radio. Nou, ik moet niet. Ik wil graag. Het leek me een toepasselijk nummer. Abba, and the winner takes it all. De felicitaties gaan naar Marokko. Je krijgt zo het weerbericht van mij. Mocht je net wakker worden en je ligt nog een beetje te zoezen, wat gaat het in de Haarlem worden? Ik ga het je zo vertellen. Op dit ogenblik 15 graden in Haarlem. Ja, dat is een hele andere temperatuur dan vorige week. Toen was het snik heet. Het wordt maximaal 22 graden en het blijft bewolkt. Windvlagen tot 9 kilometer per uur. Maar zeer acceptabel weer dus eigenlijk.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Bijna 7:15. Kwakkelaarshand. Strawberry skies. Nou, de lucht ziet er in ieder geval mooi uit. Ik heb het licht zien worden. Dat is altijd wel een beetje apart. Je luistert naar Vandaag de Dag. De ochtendshow, elke werkdag. Tussen 7 en 10.

Wel een lekker nummer om bij wakker te worden, toch? 17 over 7 op jouw radio. Fijn dat je luistert naar vandaag de dag, de ochtendshow. Ja, we gaan eens even kijken naar het Haarlems Dagblad. Wat heeft het Haarlems Dagblad allemaal te melden? Behalve natuurlijk dat we verloren hebben van het WK. Maar daar gingen we het nu niet meer over hebben. Toch, ja, precies. Het dancefestival Luminosity op het Zandvoortse strand beleefde afgelopen weekend een druk bezochte en zonovergoten editie. Dat kun je wel zeggen. Het was mooi dat het nog doorging wat dat betreft. Toch kon een aantal mensen het geluid dat het evenement tot laat in de avond produceerde niet waarderen. Maar liefst 29 keer werd er een melding gedaan van geluidsoverlast bij de omgevingdienst. Dat zijn er 3 meer dan vorig jaar. Vorig jaar dus 26. Ja, het muziekfestival trekt elk jaar duizenden dance-liefhebbers uit binnen- en buitenland naar de badplaats. Terrein met meerdere podia produceerde dermate veel geluid dat bewoners tot in Haarlem ook hebben kunnen meegenieten. Nou ja, of dat meegenieten was, dat is natuurlijk een tweede. Maar goed, inwoners van Haarlem-Zuidwest en Bos en Vaart hebben de dreunende basritmes vanaf het strand tot laat in de zondagavond wel gehoord. Maar de meesten dachten dat er ergens in de buurt en samenfeestje werd gevierd. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, dit jaar kreeg het meerdaagse evenement overigens te maken met een uitzonderlijke omstandigheden, dat weet je. Vrijdag was het natuurlijk zo heet met, wat was het, 36 graden zo'n beetje. Dat het programma startte pas om 6 uur in verband met de door de hitte geldende code rood. Zaterdag kreeg het festival te maken met code geel vanwege de voorspelde onweersbuien. En daardoor is op die avond het programma een half uur langer doorgegaan. Ja, dat verklaart misschien ook wel dat mensen dan op een gegeven moment een beetje last hebben van die meldingen. De meldingen worden verder afgehandeld door de gemeente. Dat moet uitwijzen of er ook echt geluidsnormen zijn overschreden. Zo laat de omgevingsdienst melden. We houden het in de gaten voor je. Maroon 5. Don't wanna know. Wel heel toepasselijk.

Ja, we kunnen er toch niet helemaal omheen. Het Haamsdagblad besteedt even wat aandacht aan. Zo keken wij naar Nederland, Marokko. En dat plaatsen ze om 5:54 en 5:59. Ja, toen waren we dus uitgeschakeld. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, de foto's liegen er niet om. In de trein, in de camper, thuis in de huiskamer, met vrienden of met een hond of alleen. Nederland, Marokko was ook gezien het tijdstip een bijzondere wedstrijd. Er waren mensen die zelfs in bed bleven en dan op een laptop of een iPad of waar dan ook. Maar het is op zich wel even leuk om er naar te kijken. Hoewel het natuurlijk zuur is dat we niet door zijn. Maar er zitten wel hele leuke foto's bij. Een hond met een prachtig blazeninstrument. Iemand die helemaal in een leeuwenpak staat. Een kat die voor de tv staat. Nou, kortom, scroll er maar eens even doorheen. Kijk even op haamsdagblad.nl. Misschien maakt het dat iets minder wrang. I knew you were waiting for me. Dat hoop ik wel. Ik hoop dat je luistert. We gaan door tot 10 uur. En we doen het elke werkdag tussen 7 en 10. Morgen zit hier Pedro van Looy terug van weg geweest. Hij was een weekje in Londen. Samen met zijn dochter. Quality time. Maar morgen hoor je hem weer. Hier aan de zijweg zijn we.

0: The Lady of Soul, Aretha Franklin, and George Michael. Wat een heerlijk nummer is dat, zeg.
1: Is Haarlem 105.
0: Maar we zijn net wakker. En je wordt geconfronteerd met iets vervelends. Maar dan toch Cat Stevens.

0: Hij heet Yusuf Islam nu. Maar als artiest Cat Stevens maakt hij dit mooie nummer. Ben je klaar voor het Haarlem 105 nieuws? Hier is Tessa Bosma.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen Tessa.
2: Een Haarlems experiment om woningen toe te wijzen op basis van de motivatiebrief lijkt opnieuw weinig effect te hebben. In een jaar tijd zijn slechts 9 huurcontracten via de proef afgesloten, terwijl het doel was om uiteindelijk 20% van de woningen op die manier toe te wijzen. Het experiment geldt voor nieuwbouwprojecten aan het Hof van Leij en de Athenestraat en moet woningzoekenden die buiten de reguliere regels vallen meer kansen bieden. Volgens het Haarlems Dagblad zorgen onder meer IT-problemen en een beperkte belangstelling ervoor dat de proef vooralsnog achterblijft bij de verwachtingen. Ruim 200 Haarlemse kinderen uit gezinnen met een smalle beurs zijn vlak voor de zomervakantie verrast met gratis speelgoed. Tijdens de jaarlijkse actie Vakantietas mochten de kinderen zelf een cadeau uitkiezen. Daarnaast kregen ze vrijkaartjes voor onder meer het zwembad, een bioscoop en een speelparadijs. De actie is georganiseerd door Haarlemse Kerken, speelgoedbank De Groene Gekko, Sportsupport en andere maatschappelijke organisaties met als doel kinderen een feestelijke start te geven van de zomervakantie.

0: reizigers tussen Haarlem en Zandvoort moeten komend weekend rekening houden met hinder op het spoor. Door werkzaamheden van ProRail rijden er zaterdag en zondag geen trein op het traject. De NS zet vervangende bussen in tussen Haarlem, Overveen en Zandvoort. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd en worden geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te raadplegen. 7 vrijwilligers zetten zich iedere dinsdagochtend in voor het onderhoud van begraafplaats Sint-Barbara in Haarlem-Noord. De particuliere begraafplaats draait grotendeels op een inzet omdat er geen gemeentelijke ondersteuning is. Naast het onderhoud van het groen zorgen de vrijwilligers ook voor de historische kapel en de graven. Volgens bestuursvoorzitter Frans Vonveel is extra hulp welkom. Het terrein is groot en er blijft altijd werk te doen, zegt hij.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de overwinning van Marokko op Oranje bij het WK is het in Den Haag onrustig. Feestende voetbalfans gooiden vuurwerk naar de politie. Die gebruikte het waterkanon. Zeker 1 supporter is opgepakt. Nederland speelde met 1-1 gelijk, maar verloor van Marokko na strafschoppen. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekening. In Frankrijk is een wet aangenomen tegen Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. Die zijn volgens de Franse politiek niet duurzaam. En het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 10 minuten vertraging tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep in 11 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Vroeg op. Met Rob Jonker.
5: Dankjewel, Tessa. Volgens Haarlem 105 nieuws. We komen jou straks tegen om 8:30. Terug in de tijd. Beckman, Turner en Overdrive. And you ain't seen nothing yet.

0: Het begon een beetje als een grap. Van Robert Bachman naar zijn broer. Zijn broer stotterde namelijk. Er is ook een uitvoering waarin er niet gestotterd wordt. Maar uiteindelijk brachten ze deze uit. Met uiteraard nog steeds het volle respect voor Totteraars. You ain't seen nothing yet. Bachman Turner en Overdrive. Ja, dat is toch leuk? Ja, zo werkt dat. We gaan even kijken naar het Haams Dagblad. Jazeker. Binnen 5 dagen genoeg gedoneerd voor een nieuwe vuilniswagentje voor buurt-icoon Toon van Weijden. Dat was Marlou Remeus. Zij startte op 11 juni. Misschien weet je dat nog te herinneren, want toen stond dat ook in het Haarlemmerdagblad. Met een inzamelingactie voor haar buurman Toon van Weijden. Die is 73. Na een artikel over de actie in deze krant werd binnen 5 dagen, schrik niet, €4275 ingezameld. Ja, die lag op zijn gezicht. Gaat er voorlopig niet meer af. Zo wordt verteld in het Haarlemmerdagblad. Maandagochtend nam Van Weijden met een grote glimlach zijn gloednieuwe wagentje in ontvangst. Dat was gisteren. Tijd voor een interview heeft hij niet. Hij gaat meteen op pad. Dat typeert namelijk die Zandpoorter. Een bezige bij met een hart voor zijn omgeving. Want hij haalt overal vuilnis weg. Alles wat hij op straat ziet en vindt. Hij rijdt door Velsen en Haarlem om de gemeentes vrijwillig schoon te houden. Ja, het probleem was, hij kreeg een peperdure rekening van zijn vorige voertuig. Tenminste, dat zou een peperdure rekening worden. Want er mankeerde van alles aan. En als de Zandpoortse de Marlou Remeus opkijkt op het na de aanleiding van het krantartikel op het crowdfund-pagina. Ja, dan schrikt ze zich rot. De teller stond op €278, maar dinsdagochtend, dat was vorige week, stond hij opeens op 1700 en het geld bleef maar binnenkomen. Niet alleen online, mensen belden ook aan bij Remeus. Daar stonden ze met een envelop met geld voor de deur. Zo lief, ja, dat is ook zo. Ja, Van Weijden wordt continu door haar op de hoogte gehouden. Hij had tranen in zijn ogen. Ik ben je zo dankbaar. Hij spreidt zijn armen en laat trots het dieselautootje, een Aixam D-truck zien. Dat is het verhaal, zo werkt het. Ja, of hij nog wat zeggen wil tegen de gulgevers. Ja, ik ben zo happy. Ik wil iedereen die gedoneerd heeft heel erg bedanken. Ik zou niet weten wat ik met mezelf aan moest als ik ermee had moeten stoppen. Hij valt even stil en kijkt dan naar Remeus. Ik wil Marlou bedanken. Ik zou zelf nooit mijn hand op hebben gehouden. Zonder jou was dit niet gelukt. Nou ja, eind goed, al goed. Een paar leuke foto's in het Haarlemmerdagblad. Kijk er maar even naar.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Harry Styles, zijn allernieuwste.

Harry Styles, hij was natuurlijk in Nederland. Misschien heb je hem gezien, die Johan Cruijff Arena. Het is de 10e track van zijn nieuwe album, Kisco. Dance No More. Er zit een lekkere baslijn in. Kortom, weer terug van weg geweest.

Ja, we kijken over de gemeentegrens, hè, maar het is wel iets waarvan ik denk een heel apart verhaal. De nu nog 17-jarige Yara den Haan wordt komende donderdag, dat is over 2 dagen, als alles verloopt via plan, op haar verjaardag geïnstalleerd als raadslid in Heemskerk. Dan zou je zeggen, nou ja, is dat nou zo bijzonder? Nou ja, bijzonderheid is dat ze 17 jaar is en op haar verjaardag dus 18 gaat worden. Ja, eigenlijk zou ze pas, want volgens de wet moet je 18 jaar oud zijn om in de politiek te mogen. En zou ze dus eigenlijk moeten wachten tot in september. Maar het ging anders dan gepland, want haar partij, Hart voor Heemskerk, is een van de grote winnaars van de verkiezingen van de gemeenteraad en heeft nu een plekje gekregen in de nieuwe coalitie. Komende donderdag besluit de raad of de coalitie ook definitief wordt. Maar gezien het feit dat iedereen zich al positief heeft uitgesproken over deze samenwerking, HVH, Heemskerk Lokaal en CDA, lijkt dat allemaal wel goed te komen. In die coalitie is Corné Bos namelijk een van de wethouders en die zal naar goedkeuring van de coalitie meteen benoemd worden. Gevolg is dat Yara hierdoor ook meteen aan de slag kan. Want de Heemskerkse is precies donderdag jarig en wordt dus 18 en mag dan meteen aan de slag. Het is apart, ze heeft de basistraining voor nieuwe raadsleden de afgelopen maanden al kunnen volgen en de komende weken zal ze nog wat bijgespijkerd worden door de Griffie voordat zij na het reces echt begint. Want het is nogal wat, ja. Ja, de vader zit ook in de raad, of zat in de raad. De naam De Haan is geen onbekende in de Heemskerkse politiek. De afgelopen jaren zit vader Alex in de gemeenteraad voor Liberaal Heemskerk. En de afgelopen verkiezingen heeft hij echter besloten zich niet meer verkiesbaar te stellen. En guess what? Daar is ineens zijn dochter. Wij feliciteren Yara met deze benoeming. Een unieke in Nederland, het jongste raadslid. Ja, 18 jaar. Aanstaande donderdag, hè? CeeLo Green, Bright Lights, Bigger City. Je luistert naar Vandaag de Dag op Haarlem 105. Het is jouw ochtendshow. En we gaan door tot 10 uur. En we zijn er elke werkdag van maandag tot en met vrijdag. En op zaterdag en zondag van 7 tot 9.

0: krijgt van mij zo het weerbericht in Haarlem. Dan weet je wat je aan moet trekken, mocht je nog niet buiten geweest zijn. Het is bewolkt. Nou, we hebben genoeg zon gezien de afgelopen week, toch? Dit is CeeLo Green met Bright Lights and Bigger City. 8:13. Ja, het is op dit ogenblik 16 graden in Haarlem. En het wordt maximaal 22. Dat klinkt allemaal heerlijk. Het is zwaar bewolkt, dus er komt geen zonnetje door. Zo staat hier in mijn overzicht. En we hebben windvlagen tot 9 km/u. Dat stelt eigenlijk allemaal niks voor. Eigenlijk is het gewoon een hele prettige dag, toch?
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105. I've been out.

gitarist Guido Jozef heeft besloten de mensen te verlaten. En daardoor de overige leden na april 2027 voor onbepaalde tijd een pauze in te lassen. Nou, je kunt ze zien en horen in de Philharmonie op 2 oktober 2026. En ik heb kaartjes. Ze komen ook nog in AFAS Live op 16 en 17 april 2027. Er zijn nog genoeg mogelijkheden dus. Muziek uit je buurt. Dat kun je wel zeggen. Haarlemse kan ik het niet maken. Hierbij vandaag de dag op Haarlem.

0: geesten achtervolgen. Selwyn.
1: Chasing ghosts.
0: Ja, chasing ghosts, dat bedoel ik maar. Hey, nou, ik wilde eigenlijk iets horen over het verkeer, maar dat hoor ik niet. Hey, wat raar is dat? Kan ik dat wat anders maken? Dat is altijd zo leuk. Ik had hem erin gezet, maar dan zit hij er niet bij. Dan gaan we gewoon door met het volgende nummer.
2: Van stad tot strand.
3: 89.9.
4: Haarlem 105.
0: Mark Broussard. De moed. Hoe is het met jouw moed? Na het verliezen van die WK-wedstrijd.
5: Mijn

Broussard. Ja, misschien wordt je moed een beetje bedorven door de problemen op de weg. Het valt eigenlijk in Noord-Holland wel mee. Ik heb er één die ik graag met je wil delen. Dat is de N208 Sassenheim-Haarlem bij Lisse. De aansluiting met de N207. Daar sta je 18 minuten stil met 2 kilometer. Ja, we gaan naar het einde. Van het eerste uur, hè? Ja, het klinkt heel vrolijk. En dat is het ook. Misschien een beetje een hart onder de riem. En als je net inschakelt, denk je, waar heeft hij het nou over? Vannacht niet gekeken om 3 uur dus. Ja, ik wel. En ik heb ook nog steeds mijn oranje shirt aan. Dat kun je zien, want we hebben ook nog een live radio. Visual radio. Via onze website haarlem105.nl. Blijf lekker luisteren. We zijn er nog 2 uur tot 10 uur. Met lokaal nieuws, weer, verkeer en nog veel meer. Tot zo!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
4: Bart, die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
3: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
5: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
6: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
3: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op. Zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en de N207 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
8: Een hele goede morgen, Haarlemmers, die vannacht op waren. Wij likken onze wonden. Het was donker en het werd licht. De zon, ja. De opening van de tweede uur. Dark before the dawn.

blijft het een mooi nummer. Je kent ze natuurlijk ook van Multicolor. En nog vele andere hits. Dit is hun allerlaatste. Het is donker en het wordt licht in Haarlem en omstreken. 5 over 8.

Zes over acht. Goedemorgen Haarlem. Als je met een kater bent opgestaan, ben je eigenlijk helemaal niet naar bed bent geweest. Vannacht om 3 uur begon die wedstrijd. En dat duurde heel lang. En ik moet je zeggen, ja, ik zat op mijn klokje te kijken. Want op een gegeven moment was het zo rond 6 uur afgelopen. Dacht ik, ja, ik moet om 7 uur in de studio zijn. Dat is allemaal gelukt. En dat verklaart ook een beetje waarom ik nog steeds in mijn oranje shirtje loop. Ja, we likken aan onze wonden. En daar laten we het maar, denk ik, een beetje bij. Het is niet anders. Het is ons niet gegeven. Penalties lijken toch altijd een heel lastig opdracht voor ons te zijn. Wat gaan we doen in het 2 uur? Straks om 8:30 kom je Tessa Bosma tegen. Jazeker, zij is de nieuwslezeres van dienst op Haarlem 105. En waar gaat ze het over hebben? Ik ga je een klein tipje van de sluier oplichten, zodat je misschien denkt, nou, ik blijf nog even luisteren tot 8:30. Experiment Woningen Haarlem. Ze gaat vertellen wat voor experiment dat is en hoe dat op zich afloopt, zeg maar. Werkzaamheden ProRail van het weekend tussen Haarlem en Zandvoort. Oh jee. Haarlems bedrijf gaat internationaal met een innovatie op een gitaar. Ook interessant. En dit is een mooie kindergratis speelgoed in Haarlem. Mooi project. Vrijwilligers, begraafplaats en Haarlem Noord. Ook daar gaat Tessa het over hebben. Je komt daar straks tegen. Om 8:30 vertelt ze daar van alles. Elk uur rond de klok van de half het Haarlem 105 nieuws. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. Ja, de automobilist die werd verdacht of wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2022, die moet vandaag voor de rechtbank verschijnen. De nu 33-jarige bestuurder, 2022 gebeurde dit, kreeg in 2021 een boete van €1.500. Maar het jaar erop heropende het Openbaar Ministerie de zaak vanwege een procedure die de nabestaanden hebben aangespannen. Dat doen we bij het gerechtshof. Dat is voor mij een artikel 14 strafvervolging. Een verhaal. En dan wordt er op een gegeven moment bekeken. En dan zeg maar toch, ja, je moet toch gaan vervolgen. Nou, we gaan kijken wat het allemaal gaat geven. En in Den Haag neemt Tom de Graaf afscheid als vicevoorzitter van de Raad van State. Het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet, dat kun je wel zeggen, ja. Bij de speciale vergadering zijn ook premier Jetten, het koningspaar en prinses Amalia aanwezig. De Graaf vertrekt na bijna 8 jaar als vicepresident en wordt opgevolgd, tromgeroffeld, door Sybrand Buma. Wie kent hem niet? De Gezondheidsraad brengt adviezen uit over transgenderzorg voor jongeren op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister wil weten of de richtlijn voor transgenderzorg in lijn is met andere regels binnen de gezondheidszorg. Dat is mooi. En in Rotterdam wordt tijdens een ceremonie stilgestaan bij de slachtoffers van het slavernijverleden, gevolgd door een kranslegging aan de Maas. Rotterdam staat vandaag en morgen in het teken van Katie Coty. De officiële herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk is op 1 juli. En slagerpopster Helene Fischer, wie kent haar niet, die maakt vanavond haar opwachting in Arnhem. Dat is in het Gelderdom. Afhankelijk zou ze overigens haar stadiontour als eerste Duitser in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam gaan vullen. Maar dat bleek net een maatje te groot. Men kreeg het niet vol. Daardoor werd het Gelderdom uitgekozen met plaats voor ruim 40.000 bezoekers. Ja, en je wil het misschien niet weten, maar er zijn wat voetbalwedstrijden vandaag. Ivoorkust tegen Noorwegen om 7 uur. En om 11 uur spreiden Frankrijk en Zweden op een plek in de volgende ronde. In de nacht van dinsdag op woensdag speelt gastland Mexico tegen Ecuador. En dat is om 3 uur 's nachts. Dat alles. We gaan even lekker muziek draaien voor je, want daar is het ervoor. En we komen zo terug met het weerbericht. En we kijken ook nog even naar de verkeersinformatie. Opstaan, pakken voor. Risk it all. De ode aan de liefde. Ik zou alles voor je willen doen. Alles. Bruno Mars. Hij komt naar de Johan Cruijff Arena. Binnenkort, deze week. Bruno, vertel.

Romantic Tour. Deze week in de Johan Cruijff Arena. Ja, je krijgt van mij het weerbericht. Het is geen zonnige dag en dat is al heel... Dat is echt nieuws, ja, als je gaat kijken naar de afgelopen dagen. En het is ook bepaald rustig weer en ook wel een redelijke temperatuur. Op dit ogenblik in Haarlem, als je nog niet buiten bent geweest, 17 graden. En het blijft zwaar bewolkt, het wordt maximaal 21 graden. Met een klein zuchtje wind, 6 km per uur, is het denk ik nog steeds goed toeven buiten.

13 over 8. Op jouw lokale radio Haarlem 105. De lokale radio voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is Anderson & Paak met Tints.

Een beetje de disco handclap. En als je het over de disco handclap hebt... De Disco Train, elke donderdagavond hier op Haarlem 105. Gepresenteerd door mijn zeer gewaarde collega Remco Lanting. Van 9 tot 11 uur 's avonds. We kijken even naar de verkeersinformatie. 71 files met 376 kilometer. Maar op de grote A-wegen in Noord-Holland is er eigenlijk niks aan de hand. We hebben wel iets bij de N208 Sassenheim richting Haarlem. Dat is lissen met de aansluiting met de N207. De N207 waar ook wat werkzaamheden zijn. Die aansluiting met de A44, weet je wel. Maar goed, nog even terug naar Sassenheim-Haarlem. Daar is op dit ogenblik 20 minuten, 18 minuten zie ik even verspringen. En 2 kilometer vertraging. Sterkte daar allemaal.

Aloe Black met dubbel Z. Om 8:30. En natuurlijk de Nederlandse Afrojack. En dat signatuur hoor je duidelijk.

0: Je luistert naar Haarlem 105, de lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En dit is natuurlijk vandaag de dag. Elke werkdag tussen maandag en vrijdag. Jouw ochtendshow tussen 7 en 10 uur. In My World, ja, in Noord-Holland zal een coördinerende rol gaan oppakken. Noord-Holland zelf dus bij de huisvesting van arbeidsmigranten binnen de provincie. Een ruime meerderheid in de Provinciale Staten steunde gisteravond namelijk een initiatiefvoorstel hiertoe van PvdA. Partij van de Arbeid, want dat heet nog steeds zo in de Provinciale Staten. Om de woonsituatie te verbeteren komt er overleg met gemeenten waar veel buitenlandse seizoenarbeiders werken. Evenals met de uitzendbranche en andere betrokkenen. In Noord-Holland zijn er naar schatting zo'n 145.000 arbeidsmigranten. Wauw, dat is een behoorlijk aantal. De partij wil samen met de mede-indieners GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie, CDA en Volt de soms schrijnende woon- en leefsituatie van arbeidsmigranten en seizoenarbeiders verbeteren. Veel gaat goed, zeggen de initiatiefnemers, maar er is ook sprake van uitbuiting en mensonwaardige omstandigheden. Met de nieuwe aanpak kunnen de rotte appels, tussen aanhalingstekens, beter worden aangepakt, zei PvdA-statenlid Amar Karar. Nou, dat klinkt al hartstikke mooi. In het voorstel staan onder meer dat huisvesting aan minimale kwaliteitseisen moet voldoen. Daarop zullen gemeenten dan toezicht gaan uitoefenen. Gemeenten zijn op dit terrein verantwoordelijk, maar hebben vaak een gebrek aan capaciteit en kennis. En daarom heeft de provincie een meerwaarde door duidelijke kaarten te stellen voor huisvesting en locatie, vinden de INIRS. De provincie zal de komende 4 jaar in totaal €700.000 uittrekken voor de regieaanpak. Mooie actie.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Hot chocolate. En ook al hebben we verloren, we, het Nederlands elftal. Everyone's a winner. Op onze manier dan wel. Bijna 8:55. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag, de ochtendshow.

Hot Chocolate. And Everyone's a Winner. Nou, ja, onthoud het maar voor vandaag met de kater. Ace of Base, richting het Haarlem 105 nieuws. And All That She Wants. Nou, vertel het maar.

0: Ja, dit pareltje, mag ik wel zeggen, komt uit 1992. The Ace of Base. Een Zweedse popgroep. Opgericht door Jonas Berggren. Meen Berggren en Jenny Berggren. Familie dus, denk ik. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. En misschien kom je wel in de uitzending, om het zo maar te zeggen. Tune je in vanwege de Haarlem 105 nieuws. Tessa Bosma is de nieuwslezer van dienst. En hier is zij.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
2: Een Haarlems experiment om woningen toe te wijzen op basis van de motivatiebrief lijkt opnieuw weinig effect te hebben. In een jaar tijd zijn slechts 9 huurcontracten via de proef afgesloten, terwijl het doel was om uiteindelijk 20% van de woningen op die manier toe te wijzen. Het experiment geldt voor nieuwbouwprojecten aan het Hof van Leij en de Athenestraat en moet woningzoekenden die buiten de reguliere regels vallen meer kansen bieden. Volgens het Haarlems Dagblad zorgen onder meer IT-problemen en een beperkte belangstelling ervoor dat de proef vooralsnog achterblijft bij de verwachtingen. Een Haarlems bedrijf trekt internationaal de aandacht met een bijzondere gitaar. Bij Aristides Instruments worden elektrische gitaren niet van hout gemaakt, maar van een speciaal kunststofmateriaal met miljoenen piepkleine glazen bolletjes. Daardoor zijn de gitaren minder gevoelig voor warmte en vocht en blijft de klank volgens het bedrijf beter behouden. De instrumenten worden met de hand gebouwd in Haarlem en zijn inmiddels populair bij de professionele muzikanten over de hele wereld. Ruim 200 Haarlemse kinderen uit gezinnen met een smalle beurs zijn vlak voor de zomervakantie verrast met gratis speelgoed. Tijdens de jaarlijkse actie Vakantietas mochten de kinderen zelf een cadeau uitkiezen. Daarnaast kregen ze vrijkaartjes voor onder meer het zwembad, een bioscoop en een speelparadijs. De actie is georganiseerd door Haarlemse kerken, speelgoedbank De Groene Gekko, Sportsupport en andere maatschappelijke organisaties met als doel kinderen een feestelijke start te geven van de zomervakantie. 7 vrijwilligers zetten zich iedere dinsdagochtend in voor het onderhoud van begraafplaats Sint-Barbara in Haarlem-Noord. De particuliere begraafplaats draait grotendeels op een inzet, omdat er geen gemeentelijke ondersteuning is. Naast het onderhoud van het groen zorgen de vrijwilligers ook voor de historische kapel en de

0: graven. Volgens bestuursvoorzitter Frans Von Veel is extra hulp welkom. Het terrein is groot en er blijft altijd werk te doen, zegt hij.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de overwinning van Marokko op Oranje bij het WK is het in Den Haag onrustig. Feestende voetbalfans gooiden stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. Die gebruikte het waterkanon en enkele mensen zijn opgepakt. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun crypto-rekeningen. En het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam door de werkzaamheden op de A44... 25 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep, een uur vertraging. En een kwartier vertraging op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn. De weg is dicht bij de A4 door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
4: Dit is Vandaag de Dag.
5: Vandaag de Dag.
4: Met Rob Jonker.

Als je een regelmatige luisteraar van mijn programma bent, dan weet je dat ik deze ook regelmatig draai. Een van de allerlaatste nummers die Beatles opnamen. The Long and Winding Road. En dat had alles te maken met het feit dat de producer Phil Lynott de strijkers toevoegde. Zonder enige overleg met Paul McCartney. En dat was voor Paul de druppel. Het einde van de Beatles.

echt een mooi nummer. Ja, Marlou Remeus, zij is 31, ze startte 11 juni, misschien weet je dat nog, met een inzamelenactie voor haar buurman Toon van Wijnen. En die is 73 en na een artikel over de actie in het Haarlems Dagblad werd binnen 5 dagen, ja, dat is leuk om te horen, €4275 ingezameld. Ja, maandagochtend neemt Van Wijnen met een grote glimlach zijn gloednieuwe wagentje in ontvangst. Want dat was het probleem. Zijn wagen, daar markeerde van alles aan zijn vorige wagen. En dat was een peperdure rekening die hij ontving voor zijn vorige voertuig, waarvan alles aan mankeerde. En ja, hij is een graag geziene gast in Zandpoort en omgeving, omdat hij de zaken schoonhoudt, om het zo maar te zeggen. Ja, als de Zandpoortse dinsdagochtend, de dag nadat het krantartikel in de krant heeft gestaan, naar de crowdfundingpagina gaat, en ziet wat er gebeurd is. De teller stond op €278, maar dinsdagochtend was het opeens €1700. En dat geld bleef maar binnenstromen. Niet alleen online, maar mensen kwamen ook aan huis bij Remeus. Daar stonden ze met een envelop met geld voor de deur. Ja, dat is wel heel erg lief. Van Wijnen wordt continu door haar op de hoogte gehouden. Hij had tranen in zijn ogen. Nou, zo zie je maar. Een nieuw leven met een prachtig nieuw autootje, zodat hij wat dat betreft alle vuilnis en de oneffenheden kan ophalen. Of hij nog wat wil zeggen tegen de gulle gevers. Ja, ik ben zo happy. Ik wil iedereen die gedoneerd heeft heel erg bedanken. En vooral Marlou wil ik bedanken. Ik zou zelf nooit mijn hand op hebben gehouden. Zonder jou was dit niet gelukt. Wat een mooi happy end.

0: niemand anders dan Bluff. Met Blauwe Ruis. Dat blijft een mooi nummer. 8:15. Fijn dat je luistert naar de ochtendshow. Elke werkdag. Vandaag de dag. Het is vandaag de dag. De dinsdag, de 30ste juni. De laatste dag van juni. Ja, zo werkt het maar net. Met jarenlange horecaervaring op zak gaan Tom Huisman, Maarten Vleer en Tom Witjas een eigen zaak openen in Haarlem. Dat is niet zomaar een eigen zaak. Iets wat ze eigenlijk alle drie nog misten in de Spanenstad. En dat is een Italiaanse traiteur waar je terecht kunt voor Italiaanse broodjes en vers bereide maaltijden voor thuis. Wauw. En hoe heet die zaak dan? Nou, die zaak heet, ja, daar komt die, Mercato Tomato. En waar komt die tomato nou? Nou, dat zijn de namen Tom, Maarten en Tom. Tomato, wat leuk. Aan het Hortusplein. Dat is meer dan alleen een traiteur, kan ik je vertellen. Je kunt er ook terecht voor een kopje koffie, Italiaanse delicatessen en wijn. Daarnaast kun je gerechten in de zaak of op het terras eten. Onze ideale gast is iemand die 's ochtends een espresso drinkt bij ons aan de bar, voordat hij naar zijn werk gaat. En als hij thuis komt om een lekkere maaltijd uitkiest met een koud flesje wijn. Dat klinkt allemaal heerlijk. De compagnons delen alle drie de liefde voor Italië. We willen in de ochtend koffie tegen een gereduceerd tarief aanbieden als je die aan de bar drinkt. Naar Italiaans gebruik, wat grappig. Ja, dat schijnt zo te zijn. Een cappuccino bestellen na 11 uur, dan betaal je wat meer. Een knipoog naar de Italiaanse koffiecultuur. Zo werkt dat. Maar vooral de kwaliteit trekt hen aan in Italiaanse producten. Nou, dat klinkt allemaal heerlijk. Er worden zalige dingen gemaakt. Ze willen niet op zelfbediening gaan, want dat zagen ze op de Horecava. Steeds meer bestelzuilen in plaats van kassa's. Ze vinden dat persoonlijke contact het beste. Nou ja, we gaan eens kijken wat het gaat worden in Hortusplein. De, hoe heet het ook weer zo mooi? De Mercato Tomato. Krijg ik gewoon trek van.
1: Dit is Haarlem 105.
0: 9:13. Je kijkt naast je en je denkt, dit is the light of my life.

Douwe Bob Postuma. Zo heet hij volledig. Maar natuurlijk de artiestennaam Douwe Bob. Dit is niet echt een grote hit geworden, maar ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Misschien helpt het je beter om je chagrijn een beetje te verstoppen. Vannacht om 3 uur heb ik zitten kijken in Nieuw-Vennep met een aantal van mijn golfvrienden. En wat was het spannend. Hartslag 120. Die is nu rustig gedaald, hè? Met dit nummer zeker. Het is niet anders. Uithuilen en overnieuw beginnen. Het Nederlandse elftal uitgeschakeld door Marokko. En de felicitaties gaan natuurlijk naar Marokko toe, dat is duidelijk. En als je de wedstrijd gezien hebt, dan begrijp je het. Light of my life. Ja, het dancefestival Luminosity op het Zandvoortse strand beleefde afgelopen weekend een druk bezochte en zeker zonovergoten editie, dat kun je wel zeggen, ja. Toch kon een aantal mensen het geluid dat het evenement tot laat in de avond produceerde niet waarderen. 29 keer werd er een melding gedaan van geluidsoverlast bij de omgevingsdienst. Als je dat vergelijkt met vorig jaar, toen was het 26 keer, dus 3 meer. Het muziekfestival trekt elk jaar duizenden dansliefhebbers uit binnen- en buitenland naar de badplaats. Het terrein met meerdere podia produceerde dermate veel geluid dat bewoners tot in Haarlem ook hebben kunnen meegenieten. Inwoners van Haarlem-Zuidwest en Bos en Vaart hebben de dreunende basritmes vanaf het strand tot later in de zondagavond wel gehoord, maar de meesten dachten dat er ergens in de buurt een examenfeestje was. Nou, dat is meer dan een examenfeestje, kan ik je wel vertellen. Ja, het was code rood. Het was een apart evenement voor hun. Voor dat Luminosity. Want ze begonnen vrijdag pas om 6 uur. Ze zouden eigenlijk om 12 uur starten, maar het was gewoon te heet in verband met die hitte. En zaterdag kreeg het festival te maken met code geel vanwege voorspelde onweersbuien. Daardoor is op deze avond het programma een half uur langer doorgegaan. Ja, en dat heeft natuurlijk toch wat problemen veroorzaakt, om het zo maar te zeggen. Ja, de meldingen worden uiteraard afgehandeld door de gemeente. Dat moet uitwijzen of er ook echt geluidsnormen zijn overschreden, zo laat de omgevingsdienst melden. Ja, Luminosity keert 1 augustus aanstaande terug. Ik weet niet of voor die datum al de behandeling van deze klachten zijn. Op een paar honderd meter verderop het strand van Bloemendaal bij Beach Club Fuel. Every real thing she does is magic. Nou, dat zullen de mensen die in de omgeving van de Luminosity zaten niet zo waarderen. Hier is de Police om 7 voor 9.

The Police. Met Sting natuurlijk. Met z'n drieën waren ze. Een kijk op de klok betekent dat wij richting het nieuws van 9 uur gaan. Ik heb nog Ragamuffin Man voor je. Rory Graham met Time to Love.

0: met de tonen van Ragamuffin Man. Nemen we even voor een paar minuten afscheid. Hou hem lekker ingetuned op Haarlem 105. Jouw lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Tot zo na het nieuws.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
5: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
4: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord, dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
6: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
4: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file door de werkzaamheden op de A44, een uur vertraging. Op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is de weg dicht bij de A4, 2 kilometer stilstaand verkeer. Op de N208 Sassenheim-Haarlem bij de N207 2 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Live vanaf de Zijweg, Zeilweg nummer 10 in Haarlem. Fijn dat je meeluistert. De ochtendshow, de derde uur. En je kunt alles blamen. Waarom hebben we verloren? Nou, blame het dan maar on the boogie. Bijna 9:03. Hier zijn de Jacksons.

De Jacksons en de Jackson 5. Michael, toen hij nog onderdeel was van die groep. En die blijft ook altijd swingen. Blame it on the boogie. De opening van het derde uur vandaag de dag. Op de laatste dag van juni. Dinsdag 30 juni. De dag dat Nederlandse elftal werd uitgeschakeld op het WK.

0: Een hele goede morgen als je net inschakelt. 6:06. En je luistert naar jouw lokale radiozender Haarlem 105. En je kunt ons overal ontvangen mocht je zo de auto instappen of weggaan van je radiootje. Via haarlem105.nl kun je ons live streamen. Je klikt op Haarlem 105, op radio. En dan kun je live luisteren of live radio kijken. Dan kom je in Studio 1. Goedemorgen. Het is een beetje donker hier en het heeft met de belichting te maken. De belichting is niet helemaal juist, maar we proberen daar het beste van te maken. Wat gaan we doen in het laatste uur van vandaag de dag? Straks om 9:30 kom je Tessa Bosma tegen. Tessa Bosma is nieuwslezeres van de dag. En waar gaat Tessa het over hebben? Ik ga het je vertellen. Experiment Woningen Haarlem. Dat heeft iets te maken met motivatiebrief. En of dat een succes is gebleken, daar gaat ze je over vertellen. Werkzaamheden ProRail van het weekend. Hou daar rekening mee. Haarlem richting Zandvoort. Er vinden daar werkzaamheden plaats. Er worden bussen geloof ik ingezet. Maar Tessa gaat het je vertellen. En dat is een Haarlem bedrijf die internationaal gaat vanwege een innovatie op een gitaar. Dat klinkt interessant. Blijf luisteren. Kinderen gratis speelgoed in Haarlem. Dat is een mooi leuk project. En ook daar vertelt Tessa over. En de vrijwilligers die de begraafplaats in Haarlem-Noord goed onderhouden. Ook daar heeft zij het op. 9:30. Dat is over 23 minuten. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105, zou ik zo zeggen. Het Haarlem 105 nieuws. Elk uur rond de klok van 9:30. We gaan even naar het internationale, nationale nieuws. Wat ik voor je in petto heb. Kijken en luisteren. Ja, de automobilist die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2022. Misschien weet je dat nog. Die moet vandaag van de rechtbank verschijnen. Nou hoor ik je denken, ja, dat is 4 jaar later. Hoe zit dat nou precies? Nou, de nu 33-jarige bestuurder kreeg in 2021 een boete van €1.500. Maar het jaar erop heropende het Openbaar Ministerie de zaak vanwege een procedure die de nabestaanden hadden aangespannen. Dat is de zogenaamde artikel 14 strafvorderingprocedure, waarin nabestaanden of iemand die vindt dat iemand toch vervolgd moet worden, dat bij het gerechtshof in kan dienen, om het maar even als achtergrondinformatie te geven. En dat gaat dus nu gebeuren. We blijven in Den Haag. Daar neemt Tom de Graaf afscheid als vicevoorzitter van de Raad van State. Het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet. Bij de speciale vergadering zijn ook premier Jette aanwezig. Het koningspaar en prinses Amalia, die ook lid van de Raad van State is geworden toen ze 18 werd volgens mij. De Graaf vertrekt na bijna 8 jaar als vicepresident en wordt opgevolgd door niemand anders dan Sybrand Buma. Ja, in Rotterdam, van Den Haag naar Rotterdam is maar een klein stukje, wordt tijdens een ceremonie stilgestaan bij de slachtoffers van het slavernijverleden, gevolgd door een kranslegging aan de Maas. Rotterdam staat vandaag en morgen in het teken van Katie Coty. De officiële herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch gebied. En een deel van Koninkrijk, ja, absoluut. Dus Katie Coty, het slavernijverleden wordt herdacht. En nog een laatste. Slagerpopster Helene Fischer, wie kent haar niet, maakt vanavond haar opwachting in Arnhem. Dat is bijzonder, want aanvankelijk zou ze optreden als eerste Duitser in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Maar dat bleek net een maakje te groot, die 50.000. Het wordt daarom de Gelderdoom in Arnhem met een ruim 40.000 bezoekers. Dat is op zich prima. Nou, gaat het maar niet over het WK hebben, want dat betekent zout in de wonden gooien. We gaan lekker wat muziek draaien. Je hoort straks even van mij de weersvoorspellingen in Haarlem. En we gaan natuurlijk ook even kijken naar de verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Lionel Richie.

is net 77 geworden. 20 juni. En vorig jaar stond hij in de Ziggo Dome. Op 19 juni en we zongen hem toe. Ik was erbij. Het is nog steeds een hele grote showman. Lionel Richie. Je krijgt zo het weerbericht van mij.

0: 13 over 9.
1: Ballerina girl.
2: Ja, het weerbericht op dit ogenblik 17 graden in Haarlem. Maar het is wel zwaar bewolkt. De zon laat zich niet zoveel zien. Helaas, het wordt maximaal 21 graden. En er staat een windje tot 10 kilometer per uur. Is het terrasweer? Nou, niet vanwege die zon. Maar het is in ieder geval niet meer zo heet als vorige week. Niall Horan. Tastes so good. Laat me horen dan.

0: Niall Horan. Tastes so good. Ja, dus de smaak van de overwinning is wel 16 over 9. Ja, we gaan even buiten de Haarlemse gemeentegrens. Haarlemse besteedt er aandacht aan. Ik vind het ook wel redelijk uniek. Dus ik wil het ook graag bij jou even neerleggen. De nu nog 17-jarige Yara den Haan wordt komende donderdag, als alles verloopt via plan, op haar verjaardag geïnstalleerd als raadslid in Heemskerk. Dan ben je 17. En dat is ze voorlopig wel het jongste raadslid van Nederland. Ja, dolblij is Yara als eind maar duidelijk wordt dat ze genoeg voorkeurstemmen heeft voor een plekje in de gemeenteraad. Maar nadeel is, ze is nog maar 17 jaar oud. En volgens de wet moet je 18 jaar oud zijn om de politiek in te mogen. Dus nog even wachten. Maar ja, dat werd toch wat anders. En dat had alles te maken met het feit dat haar partij Hart voor Heemskerk één van de grote winnaars van de verkiezing was en nu ook een plekje heeft in de nieuwe coalitie. Komende donderdag besluit de raad of de coalitie ook definitief wordt. Maar gezien het feit dat iedereen zich al positief heeft uitgesproken, is dat eigenlijk geen probleem. Door samenwerking met HVH, Heemskerk Lokaal en CDA. En dat betekent dat in de coalitie Corné Borst een van de wethouders gaat worden. En die zal na goedkeuring van de coalitie meteen benoemd worden. En het gevolg daarvan is dat Yara meteen aan de slag kan. Heemskerk is precies op donderdag jarig. Dan wordt ze 18. En ja, dan mag ze natuurlijk de raad in. Nou, ze heeft al wat basistrainingen voor nieuwe raadsleden de afgelopen maanden kunnen volgen. En de komende weken zal ze nog wat bijgespijkerd worden door de Griffie, voordat ze na het reces echt begint. Het fysieke en het bestuurlijke domein spreken mij het meeste aan, zegt Yara. Vooral de onderwerpen onderwijs, sport en cultuur, daar wil ik mij op richten. Nou, het zit ook een beetje in de aderen, in het bloed, want de naam De Haan is geen onbekende in de Heemskerkse politiek. Mocht je in Heemskerk wonen en luisteren naar ons, dan herken je dat ongetwijfeld. Want de afgelopen jaren zat haar vader Alex in de gemeente, Alex De Haan, voor Liberaal Heemskerk. Maar bij de laatste verkiezing van de gemeenteraad zei hij, nou, het is mooi, mijn politieke carrière is voorbij en mijn dochter neemt het wel over en zo geschieden.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: 18 jaar wordt ze. Yara den Haan. Aanstaande donderdag. De jongste gemeenteraadlid van Nederland. Laten we maar even over de liefde hebben. Dat helpt je misschien over deze wat lastige dag heen. Als je tenminste van voetbal houdt. En anders denk je, waar heeft hij het over? 19 over 9. Uit Wind and Fire, EWF. And love goes on and on and on and on.

Dan blijft het toch lekkere muziek. EWF, Earth, Wind & Fire. We kennen ze natuurlijk van Boogie Wonderland, Fantasy, September. Can't Let Go. Ja, ze hebben zoveel hits gemaakt. Het is altijd mooi uitkiezen bij deze jongens. And Love Goes On, 8:30. Ik heb Suzanne en Freek voor je. Even tijd voor het Nederlandse lied. Ook hier bij Haarlem 105. Vandaag, de dag, de 30ste juni. Ja. 105.

0: Ja, het wordt wat rustiger op de weg. Zeker door heel Nederland heen. We hebben het over 33 files met 146 kilometer. En er is er eentje die voor de Noord-Hollandse wegen waarschijnlijk belangrijk is. Amsterdam richting Utrecht. Dat is de A2 bij Vinkeveen. Moet je even opletten. Want die afrit is dicht vanwege een kapotte vrachtauto. Dat is vervelend, maar dat is wel iets waar je tegenkomt als je die kant op rijdt, zeg maar. We kijken even nog. We scrollen even heel snel naar beneden. Want we hebben met de B-wegen nog een probleempje gehad. Maar dat is volgens mij nu ook alweer opgelost bij die N207. Dus dat was hem. De A2, hou daar rekening mee.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Niels Geuzenbroek. Muziek uit je buurt. Street of Hearts.

Scheuzebroek. Een vast item bij Haarlem 105. Muziek uit je buurt. Tijd voor het Haarlem 105 nieuws. Met Tessa Bosma, de nieuwslezer van dienst.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
2: Goedemorgen, Tessa.
1: Een Haarlems experiment om woningen toe te wijzen op basis van de motivatiebrief lijkt opnieuw weinig effect te hebben. In een jaar tijd zijn slechts 9 huurcontracten via de proef afgesloten, terwijl het doel was om uiteindelijk 20% van de woningen op die manier toe te wijzen. Het experiment geldt voor nieuwbouwprojecten aan het Hof van Leij en de Athenestraat en moet woningzoekenden die buiten de reguliere regels vallen meer kansen bieden. Volgens het Haarlems Dagblad zorgen onder meer IT-problemen en een beperkte belangstelling ervoor dat de proef vooralsnog achterblijft bij de verwachtingen. Reizigers tussen Haarlem en Zandvoort moeten komend weekend rekening houden met hinder op het spoor. Door werkzaamheden van ProRail rijden er zaterdag en zondag geen trein op het traject. De NS zet vervangende bussen in tussen Haarlem, Overveen en Zandvoort. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd en worden geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te raadplegen. Een Haarlems bedrijf trekt internationaal de aandacht met een bijzondere gitaar. Bij Aristides Instruments worden elektrische gitaren niet van hout gemaakt, maar van een speciaal kunststofmateriaal met miljoenen piepkleine glazen bolletjes. Daardoor zijn de gitaren minder gevoelig voor warmte en vocht en blijft de klank volgens het bedrijf beter behouden. De instrumenten worden met de hand gebouwd in Haarlem en zijn inmiddels populair bij de professionele muzikanten over de hele wereld. 7 vrijwilligers zetten zich iedere dinsdagochtend in voor het onderhoud van begraafplaats Sint Barbara in Haarlem-Noord. De particuliere begraafplaats draait grotendeels op een inzet, omdat er geen gemeentelijke ondersteuning is. Naast het onderhoud van het groen zorgen de vrijwilligers ook voor de historische kapel en de graven. Volgens bestuursvoorzitter Frans Vonveel is extra hulp welkom. Het terrein is groot en er blijft altijd werk te doen, zegt hij.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de WK-overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In Den Haag en Rotterdam kwam de ME in actie. Duitsland werd uitgeschakeld door Paraguay, ook na strafschoppen. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. En de stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit spontaan een praatje maakt met een onbekende, terwijl ze daar wel behoefte aan hebben. Het weer, toenemende bewolking, op de meeste plaatsen droog en 21 tot 26 graden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Alphen aan de Rijn Hillegom staat tussen Wouwbrug en Leimuiden 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. N207 Hillegom Alphen aan de Rijn bij de A4 2 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk is de weg dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
2: 105. Vandaag de dag. Goedemorgen.
3: Dankjewel Tessa voor het Haarlem 105 nieuws. Straks om 10:30 komen we je tegen. Tijdens Haarlem werkt met Jan Gaus. Een van de beste bands ter wereld. Maar dat is puur mijn smaak. En ze gaan weer toeren volgend jaar. Ik zal en moet een kaart. Coldplay. En als ik dan naar dat live orkest ga, dan wordt het een adventure of a lifetime. 4:30.

mocht je radio zitten kijken, Visual Radio, dan zijn de lichten nu allemaal aan. Ik moet een beetje knipperen. Ik was een beetje gewend aan donker. Adventure of a lifetime. Met deze lichten op me, kun je dat wel zeggen. Zeven over 9:30. Coldplay. Je luistert naar Haarlem 105 vandaag de dag. Het is dinsdag 30 juni. De laatste dinsdag van deze maand.

0: Ja, we kijken even in het Haarlems Dagblad. En daar staat een mooi verhaal wat ik graag met je wil delen. En dat stond al wat eerder in de krant. Marlou Remeus startte namelijk op 11 juni met een inzamelijke actie voor haar buurman Toon van Wijnen. Hij is 73 jaar. En na een artikel over de actie in deze krant, in de krant het Haarlems Dagblad natuurlijk, werd binnen 5 dagen, je raait het nooit, €4275 binnengebracht. Ik moet er gewoon een traantje wegpinken. Dat is volgens mij de hooikoorts in mijn ogen, maar dat maakt allemaal niet uit. Die lach op zijn gezicht gaat er voorlopig niet meer uit. Maandagochtend nam Van Wijnen met een grote glimlach zijn gloednieuwe wagentje in ontvangst, waarmee hij de Zandpoortse straten schoonmaakt, want dat is wat hij deed. En dat wagentje, ja, daar was eigenlijk van alles mee aan de hand. Hij rijdt door Vels en Haarlem om de gemeente vrijwillig schoon te houden. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, en Marlou vertelde ook dat zelfs mensen aan haar deur kwamen om geld te brengen. Dat is natuurlijk hartstikke lief. En dat kan alleen maar goed zijn, toch? Dus daarmee kan hij door de straat heen rijden. Een paar leuke foto's in het Haarlems Dagblad. Ik zou zeggen, ga maar eens even kijken.
1: Back to love. Lincoln Yetter.

deze jonge man komt uit La Quinta, Californië. Lincoln Yasser, hij is bekend van de Healing House. Ik weet niet of dat een beetje helpt met het verlies van Nederland. Maar misschien wel. Alle kleine beetjes helpen. 12:30. Je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag.

Ik krijg van mij zo het weerbericht in Haarlem. Mocht je nog niet buiten geweest zijn, omdat je vannacht naar Nederland zelf al gekeken hebt en daarna nog het bedje bent ingegaan en net wakker bent. Dat kan allemaal. Ik ben rechtstreeks doorgegaan naar de wedstrijd, naar de studio. Maar ik had wel vanaf wat geslaap gedaan, dus dat scheelt wel, hè.

Lincoln, ja, zo heet hij. Ja, het weerbericht. 18 graden. Dat is behoorlijk koud voor de tijd van het jaar. Nee hoor, dat valt best wel mee, maar als je het vergelijkt met de afgelopen dagen. 18 graden en het wordt maximaal 21 graden. En het is zwaar bewolkt. En ik kijk een beetje naar rechts. Ik zie inderdaad ook geen zonneschijn binnenkomen. En dat blijft het de hele dag. Windsnelheden, dat valt eigenlijk mee. Het zijn windvlaagjes van 9 kilometer per uur. Elke donderdagavond tussen 9 en 11. De Disco Tray met Remco Lanting. Mocht je denken, nou, ik heb donderdagavond dus geen zin in voetbal, dan kan ik je van harte uitnodigen. Dat draait hier de jaren 80, 90 muziek. Disco, funk van de bovenste planken, rhythm and blues. Hier is Billow Ocean.

the Ocean. Je kent er nog van The Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Maar deze mag er ook zijn. Caribbean Queen. No More Love on the Run.

0: Ja, een jong geluk. Dat vind je terug in het Haamsdagblad. Wat een interessant verhaal. Tijdens code rood bevallen op een vluchtstrook in Wassenaar. Ja, flink wat media binnen buitenland besteden er aandacht aan. Want ja, er zijn wel meer baby's geboren op een vluchtstrook. Maar nog niet tijdens een code rood, zo begreep vader Mauk uit Haarlem. Gelukkig gaat het inmiddels allemaal prima met zoon Doris, moeder Jules en vader Mauk. Maar het zal je toch maar gebeuren. Ze maken inmiddels zelfs grapjes over de naam van hun zoon, van code rood. Baby Doris, waar het ook wat algemeen om mee kwam, tot de snelwegbaby. Al kwam Doris dan net op aarde op een gedeelte waar de A44 is overgegaan op de N44 en ze een parallelweg op konden schieten. Ja, Jules, Mauke en een bevriend echtpaar waren met de auto van die vrienden op weg naar het centrum van Den Haag. En het Westeinde ziekenhuis bleek het namelijk dichtstbijzijnde ziekenhuis waar voldoende personeel klaar stond om Jules te begeleiden bij haar bevalling. Het zou een uurtje zijn, maar dat bleek haalbaar voor Jules, die vanaf 9 uur weeën had en vanaf 11 uur een storm van weeën bij ontsluiting van inmiddels 6 centimeter. Als je een beetje weet waar dat dan komt. Dat ging dus mis en met andere woorden, ja, de ambulancepersoneel kwam erbij en het werd heel apart. Doordat Doris, deze jongen, op aarde kwam in Wassenaar, waar op dat moment een temperatuur van 38 graden Celsius heerste, ik geef je te doen deze bevalling, krijgt hij dan als geboorteplaats in zijn paspoort Wassenaar. En zijn ouders mogen dan trotse Haarlemmers zijn. Ze zien dat als een mooie herinnering aan een bijzondere dag. Nou, we wensen ze heel veel geluk samen met Doris. Apart verhaal terug te lezen in het Haarlems Dagblad.
1: Dit is Haarlem.
0: En neem het maar per dag. One day at a time. Voor Mauk, Jules en Doris. One day at a time met Anouk. Het blijft een heel mooi nummer. Bijna 10 voor 10. Nog 10 minuten te gaan bij vandaag de dag, je ochtendshow. En daarom, Anouk, vertel ons.

Een project dat ze in 2023 deed. Ze werkte samen met een Tsjechisch concertgebouworkest, het Symfonieorkest. En daar kwam dit uit. En dan merk je dat Anouk van alle markten thuis is. Ze kan een rockbitch zijn. Ze zingt een Eurozong Festival nummer. Birds, weet je nog. Maar dit mag er ook zijn. One day at a time. Steven Marley. Ja, zeker. De zoon van. Dat zijn grote schoenen. The Hills of Zendaan. Zijn nieuwe album.

0: waar het niet gaan kan, hè. Natuurlijk reggae. Stephen Marley.
1: In the hills of Santa.
0: Inderdaad, de zoon van Bob Marley.
1: Oh, oh, da, da, da, da, da, da.
0: Zijn nieuwe album.
1: Da, da, da, da,
0: met de gelijknamige titel Hills of Santa. We gaan afscheid nemen. We begonnen vanochtend om 7 uur. In een beetje een mineurstemming kan ik je vertellen, want ik kwam rechtstreeks van de wedstrijd vandaan. Die heb ik in Nieuw-Vennep gezien. Bij goede vrienden. En de hartslag was zo rond de 120, 130. Maar we hebben het weer niet gehaald. En weer deden de penalties ons de das om. We vergeten het. En we kijken naar de dag van morgen. Morgen zit hier tussen 7 en 10 Pedro van Looy terug van weg geweest. Jazeker. Donderdag Bob Evers. En dat is voor het laatst, want hij gaat een heerlijke vakantie tegemoet. Hij komt wel weer terug, Bob, maar vanaf volgende week niet meer te beluisteren, zeg maar. En ik ben er vrijdag weer. Om 7 uur sharp zit ik hier in Studio 1. Live aan de Zijweg, gezellig nummer 10. Dank voor het luisteren. En heb een prettige dag, ondanks het verlies. Hoi!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is 10 minuten. A5 Amsterdam richting Hoofddorp. 3 kilometer file bij knooppunt De Hoek. A44 Den Haag richting Amsterdam is dicht. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen tot 3 juli 's ochtends. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn is de weg ook dicht bij de A4. Dat komt door een ongeluk. De file is 2 kilometer lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Ik krijg hier niet. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
5: Dit is Haarlem werkt. Nou, je hebt net de robot.

0: komt uit Montreal, uit Canada inderdaad. Het is een beetje pop, electro, met invloeden van folk, jazz, R&B en elektronica. Ze zingt zowel in het Frans, ja, als je in het Canadees bent, dan is dat in het Frans als in het Engels. En dit keer dus in het Engels. Charlotte Gardin was dit. En Take Me Back. Goedemorgen, Aarde 105 op deze 30ste. Ik ben wel de hele nacht opgebleven. Of denk je nu van, nou, ik ga toch maar eens naar bed toe. Dat zou zomaar kunnen.
1: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

Somebody that I used to know. En vanochtend vroeg al. Ik heb zelf de laatste half uur, drie kwartier van de wedstrijd gekeken. De verlengingen en ook de strafschoppen. En ja, toen werd er getoeterd in Schalkwijk. En dat betekende dat Marokko heeft gewonnen. Dat heb je natuurlijk al lang meegekregen. Ja. Het is niet anders. Ja, verdedigende strategie. Maar Koeman heeft niet mogen werken. Nederland stond gewoon met 1-0 voor. Ho, ho, het is niet anders. Dit is

0: 5 juni. Ze hebben die datum niet snel vergeten. Dat Nederland uit het WK werd gewipt. En we gaan kijken hoe lang en hoe ver Marokko komt. Zijn we nu allemaal gelijk voor Marokko? Ja.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: Misschien wel een aardig idee. Hè? Ja. Dit is Teddy Swims en Guilty. Goedemorgen.

En we hebben ook weer 5 nieuwe platen. Bruno Mars met On My Soul. Harry Styles met Dance No More. We hebben Jana Nagonda met Burning Temptations. We hebben Kaylee en The Sweetest Release. En we hebben deze.

0: Ik kwam er helemaal niet meer tussen. Ik was al die 50 plaatjes aan het opnemen. Ik denk, daar zal wel een klein introotje zijn. Want er zal wel een bepaalde gelegenheid zijn dat ik nog eventjes er tussendoor kan brullen. Maar dat gebeurt allemaal niet. Weet ik nu inmiddels wel. Jubel was dit. En hun nieuwe single, en die heet The Ocean House. Even heel goed luisteren. Ja, het is een grammofoonplaat. Vinyle plaat die opgenomen is. Mooi om dat te horen, zeker.
1: Dance Classic. Jan Gaus is er voor flauwekul, musical, maar vooral voor het nieuws en de muziek uit 023. Dit is Jan Gaus op Haarlem 105.
0: Ja, met CG & Co. en The Devil's Gun.
1: De Haarlem 105, Dance Classic.

over een heerlijk nummer van haar. Op deze dinsdagochtend 30 juni. Ik zit een beetje te grasduinen hier in de database van Haarlem 105. En dan kom ik

natuurlijk niet al te vaak horen, maar zo nu en dan is het best echt wel leuk om, om dit nummer te horen. Dancing Easy. Houd er rekening mee, het grootste meerdaagse internationale honkbal-event is nog steeds bezig hier in Haarlem tot en met 4 juli in het Pimelier-stadion in Haarlem. Allerlei leuke, gave wedstrijden. Natuurlijk in het honkbal. En het is een ja, ontzettend leuk om daar naartoe te gaan. En Jeroen Galvelage, die vermaakt je met heel veel andere DJ's. Om ja, je door die wedstrijden heen te klootsen. En dat is toch altijd heel mooi. Ja. Misschien een beetje warm, maar

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Een Haarlems experiment om woningen toe te wijzen op basis van de motivatiebrief lijkt opnieuw weinig effect te hebben. In een jaar tijd zijn slechts 9 huurcontracten via de proef afgesloten, terwijl het doel was om uiteindelijk 20% van de woningen op die manier toe te wijzen. Het experiment geldt voor nieuwbouwprojecten aan het Hof van Ley en de Athenestraat en moet woningzoekenden die buiten de reguliere regels vallen meer kansen bieden. Volgens het Haarlems Dagblad zorgen onder meer IT-problemen en een beperkte belangstelling ervoor dat de proef vooralsnog achterblijft bij de verwachtingen. Ruim 200 Haarlemse kinderen uit gezinnen met een smalle beurs zijn vlak voor de zomervakantie verrast met gratis speelgoed. Tijdens de jaarlijkse actie Vakantietas mochten de kinderen zelf een cadeau uitkiezen. Daarnaast kregen ze vrijkaartjes voor onder meer het zwembad, een bioscoop en een speelparadijs. De actie is georganiseerd door Haarlemse Kerken, speelgoedbank De Groene Gekko, Sportsupport en andere maatschappelijke organisaties met als doel kinderen een feestelijke start te geven van de zomervakantie. Reizigers tussen Haarlem en Zandvoort moeten komend weekend rekening houden met hinder op het spoor. Door werkzaamheden van ProRail rijden er zaterdag en zondag geen trein op het traject. De NS zet vervangende bussen in tussen Haarlem, Overveen en Zandvoort. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd en worden geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te raadplegen. 7 vrijwilligers zetten zich iedere dinsdagochtend in voor het onderhoud van begraafplaats Sint-Barbara in Haarlem-Noord. De particuliere begraafplaats draait grotendeels op een inzet omdat er geen gemeentelijke ondersteuning is. Naast het onderhoud van het groen zorgen de vrijwilligers ook voor de historische kapel en de graven. Volgens bestuursvoorzitter Frans Vonveel is extra hulp welkom. Het terrein is groot en er blijft altijd werk te doen, zegt hij. En dan nu het weer. In de ochtend is het bewolkt en de temperaturen lopen op van 15 naar 19 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Presendijk en Den Oever 2 kilometer file. En 207 Heerlegom richting Alphen aan de Rijn tussen de N205 en de A4 2 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk en het is niet bekend tot hoe laat. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
3: 105. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

Yves Berends was dit. En misschien is het tijd. Nou, en natuurlijk is het misschien wel eens tijd voor een nieuw mooi festival. En ja, dat heet dan 4 Haarlem. En dat wordt, 4 juli wordt dat gevierd met de Living Statues. Maar ik denk dan een beetje toch als Haarlemmer, hè. Dat is dan 4 Haarlem, het stadsfeest van Haarlem dat verleden en toekomst verbindt. Het eerste stadsfeest van Haarlem, geïnspireerd op de historische beleg van Haarlem, staat in het teken van verbinding, trots en gezelligheid. Tijdens de kick-off, een week voor het echte stadsfeest, verschillende living statues door zoals Kenau, Ripperda, en die staan dan in de stad. Ja, nou, het is allemaal best wel mooi, maar het wordt een beetje neergezet of we echt... Nou, ik weet niet helemaal precies wie dit georganiseerd heeft. En dat is natuurlijk ook prima. Ik bedoel, we kunnen altijd wel weer een nieuw feestje bedenken. En ook houden.

Wat is 4 Haarlem? Ruim 450 jaar geleden schreven Haarlemmers geschiedenis. Tijdens het beleg van Haarlem stonden mensen van verschillende achtergronden samen op voor de vrijheid. En hun moed, verbondenheid en doorzettingsvermogen maakte de weg vrij voor een onafhankelijk Nederland. Een verhaal om trots op te zijn. 4 Haarlem. Het eerste stadsfeest van Haarlem. Het eerste stadsfeest van Haarlem. Ja, oké. Okay. Historisch gezien misschien. Maar goed. Het lijkt mij toch een beetje hangen. Ik weet het niet als ik dat zo lees. Of 4 Haarlem.

0: misschien gewoon een other day.
1: I can't stand living without.
0: Op deze dinsdag. Dus heb je vanavond wel lekker zitten kijken. Ja. Naar Nederland, Marokko. Misschien zeg je wel oren dicht, want ik wil de uitslag nog niet horen. Nou, dat even niet. Nee. Babshot, Lafon was dat. En Another Day. En dit is Jonas Blue. Jonas Blue. En zijn nieuwe. En die heet... Girl.

0: Lekker, hè? Die trommeltjes erbij. Jonas Blue en Girl.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ja, dit hoor. Is 105.

0: summertime.
1: Quiero tu summer salsa, sa, sa, sa.
2: Tequila.
1: Quiero tu summer salsa, sa, sa, sa.
2: Qué rico.
3: Dit is 105. Het is 11 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 30 juli. 105. Goedemorgen.
3: Jan Gaus.
5: Dit is Haarlem Werkt met...

Living Thing. Ja, een terrible thing to lose. Ja, dat, ja, ik wilde bijna een opmerking maken, maar die ga ik niet doen. Electric Light Orchestra, The Living Thing. En Peter Fox daarvoor in House am Zee. Goedemorgen. Arnhem 105 is dit op deze 30e juni natuurlijk ook. Met de nieuwe van de 3J's. Los vast.

0: Ik heb er nog niet gereden. Op de zeeweg. In het weekend. Terwijl de strandbus ook rijdt. Dan hebben ze dus gewoon een hele baan hebben ze daarvan afgehaald. En de bereikbaarheid wordt daar natuurlijk alleen maar slechter door. En Rudy Nicola had Bram Berg in de studio. En Bram Berg is fractievoorzitter van... even kijken, moet ik eventjes goed kijken. Jong Zandvoort. En ja, die zegt van ja, nou laten we maar even horen.
1: Ja, nou ja, weet je, allereerst is er niemand in Zandvoort tegen meer openbaar vervoer. Alleen het vraagstuk is juist dat het dan wel meer openbaar vervoer wordt. En het is nu met name openbaar vervoer in plaats van autoverkeer. Dus de auto wordt in onze ogen vrij actief geweerd, doordat er heel veel maatregelen zijn, met name op de zeeweg nu, dus dat die ene rijstrook vermindert en de maximumsnelheid omlaag. Ja. Daardoor is de auto een stuk minder aantrekkelijk geworden en rijdt er een extra bus. En ja, wij zien die bus gewoon als een doekje voor het bloeden. En wij zijn ook bang dat dat juist meer overlast gaat geven.
2: Ja, want even voor de duidelijkheid, die strandbus die rijdt alleen op zaterdag en op zondag, hè?
1: Ja, precies. Ja, die bus rijdt inderdaad alleen zaterdag, zondag. En dan ook zondag nog minder vaak in het uur dan zaterdag. Dat schijnt ook weer een aparte dienstregeling te zijn, dat verplicht moet op zondag. Maar die rijdt dus alleen maar 2 dagen in de week. Terwijl iedereen uit Zandvoort, ik woonde zelf al mijn hele leven in Zandvoort en ik heb lang op de boulevard gewerkt, nog steeds af en toe. Ja. En iedereen uit Zandvoort die weet dat als het van de zomervakantie op een maandag heel erg mooi weer is en op zaterdag, zondag regent het, dan kunnen wij je wel vertellen welke dag er drukker wordt.
2: Ja.
1: Maar ja, op maandag rijdt die bus niet. Maar is die weg dus wel afgesloten? Voor de helft, zeg maar, hè, en een lagere snelheid. Maar er rijdt ook geen bus. Dus dat is waarom wij eigenlijk denken dat als het een beetje tegen zou zitten in de omstandigheden, ja, dan gaat die bus helemaal niet helpen. En dan heb je dus wel die weg afgesloten.
2: Ik las dat jullie als coalitie zeggen besluiten moeten op feiten en cijfers gebaseerd zijn, niet op aannames.
1: Ja.
2: Maar juist zo'n proef, dat kan er toch voor zorgen dat je juist die cijfers krijgt?
1: Ja, en daarom is ik in 2007 ook een proef gedaan. Nou, met vrijwel exact dezelfde maatregelen. En die is vroegtijdig afgebroken omdat ze erachter kwamen, hey, de omliggende regio, zeg maar, dus bijvoorbeeld de Brouwerskolk bij de rotonde van de zeeweg als je daarheen rijdt, die stond veel langer vast. Het verkeer stopt veel verder, staat zeg maar eerder in de file. Mm-hmm. En daardoor is die eerdere proef ook eerder afgebroken. Dus daarom zien wij eigenlijk een scenario dat als je dezelfde maatregelen doorvoert, dat er geen verandering gaat komen.
2: Ja, ik snap dat je dat zegt, maar van een proef kun je ook leren. Zijn er een aantal wijzigingen toegepast op deze nieuwe proef om dat te voorkomen?
1: Nou, dat zal vast. Alleen ik denk dat dat niet genoeg is. Wij denken dat dat niet genoeg is. Kijk, het blijft erbij. Die weg is nu 7 dagen per week één richtingsverkeer, zeg maar, per rijstrook. Dus één baan in, één baan Zandvoort uit. En die bus die rijdt alleen zaterdag, zondag. Dus als je de proef zou doen om de bus te stimuleren, dan vraag ik me af waarom je niet 7 dagen per week een dienstregeling hebt van 4 keer per uur.
0: Ja, precies. Ja, laat die bus maar lekker in het zomerseizoen rijden. Mocht je dat hele interview terugzien, kan op onze website haarlem105.nl. Je hoort hem al even een beetje. Nou, toch maar even een stukje van. Oké. Okay.

Pasadena Dream Band. Ik heb straks nog ook nog nieuwe muziek voor je van Jalen Nagonda en de Burning Temptation. En ook nog de Stereophonics met Graffiti on the Train. Ja. Had gelukkig in Nederland wel mee, die Graffiti on the Train. Ja. Dit is Simply Red en Stars.

the Train, de Stereophonics. En Jalen Agonda in The Burning, in The Burning Temptations. Eén van de nieuwe platen hierbij, dit raad.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Een Haarlems experiment om woningen toe te wijzen op basis van de motivatiebrief lijkt opnieuw weinig effect te hebben. In een jaar tijd zijn slechts 9 huurcontracten via de proef afgesloten, terwijl het doel was om uiteindelijk 20% van de woningen op die manier toe te wijzen. Het experiment geldt voor nieuwbouwprojecten aan het Hof van Ley en de Athenestraat en moet woningzoekenden die buiten de reguliere regels vallen meer kansen bieden. Volgens het Haarlems Dagblad zorgen onder meer IT-problemen en een beperkte belangstelling ervoor dat de proef vooralsnog achterblijft bij de verwachtingen. Een Haarlems bedrijf trekt internationaal de aandacht met een bijzondere gitaar. Bij Aristides Instruments worden elektrische gitaren niet van hout gemaakt, maar van een speciaal kunststofmateriaal met miljoenen piepkleine glazen bolletjes. Daardoor zijn de gitaren minder gevoelig voor warmte en vocht en blijft de klank volgens het bedrijf beter behouden. De instrumenten worden met de hand gebouwd in Haarlem en zijn inmiddels populair bij de professionele muzikanten over de hele wereld. Ruim 200 Haarlemse kinderen uit gezinnen met een smalle beurs zijn vlak voor de zomervakantie verrast met gratis speelgoed. Tijdens de jaarlijkse actie Vakantietas mochten de kinderen zelf een cadeau uitkiezen. Daarnaast kregen ze vrijkaartjes voor onder meer het zwembad, een bioscoop en een speelparadijs. De actie is georganiseerd door Haarlemse kerken, speelgoedbank De Groene Gekko, Sportsupport en andere maatschappelijke organisaties met als doel kinderen een feestelijke start te geven van de zomervakantie. 7 vrijwilligers zetten zich iedere dinsdagochtend in voor het onderhoud van begraafplaats Sint Barbara in Haarlem-Noord. De particuliere begraafplaats draait grotendeels op een inzet, omdat er geen gemeentelijke ondersteuning is. Naast het onderhoud van het groen zorgen de vrijwilligers ook voor de historische kapel en de graven. Volgens bestuursvoorzitter Frans Vonveel is extra hulp welkom. Het terrein is groot en er blijft altijd werk te doen, zegt hij. En dan nu het weer. In de ochtend is het bewolkt en de temperaturen lopen op van 15 naar 19 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: I knew you. Toy Story. Zit in die film. En ook als je het nummer afspeelt met videoclip, dan krijg je
1: heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luistert. 105.
0: 105. Ah, dat vinden we wel heel leuk. Als je gewoon altijd luistert naar 105. Haarlem 105.
1: We vieren 105 dagen zomer. Dit is 105. De Haarlem 105 Dance Classic House.
2: Haarlem 105.
0: Nou, dat er allemaal iets vloeiender uitgekomen, maar goed, fruit.

Fruitcake. En dat was de broer, geloof ik, van de zanger van Spargo. Zoiets was het. Spargo's maakte toen een grote hit. Ik dacht, Fruitcake, dat kunnen wij ook. En dat lukte vrij aardig met Tinder. Maar My Peep Won't Move. Ja hoor. Adem 105, goedemorgen. Eigenlijk is het de jaren 80, was dat. Ja.

allemaal bij elkaar gebracht door Danny K. Kane. En de D-Swing zit er ook bij. Een damesgroepje wat met elkaar gewoon even heel lekker Dream It heeft ingezongen. Maar er komt straks nog wel wat meer tekst, ja.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog toekookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Een Haarlems experiment om woningen toe te wijzen op basis van de motivatiebrief lijkt opnieuw weinig effect te hebben. In een jaar tijd zijn slechts 9 huurcontracten via de proef afgesloten, terwijl het doel was om uiteindelijk 20% van de woningen op die manier toe te wijzen. Het experiment geldt voor nieuwbouwprojecten aan het Hof van Ley en de Athenestraat en moet woningzoekenden die buiten de reguliere regels vallen meer kansen bieden. Volgens het Haarlems Dagblad zorgen onder meer IT-problemen en een beperkte belangstelling ervoor dat de proef vooralsnog achterblijft bij de verwachtingen. Reizigers tussen Haarlem en Zandvoort moeten komend weekend rekening houden met hinder op het spoor. Door werkzaamheden van ProRail rijden er zaterdag en zondag geen trein op het traject. De NS zet vervangende bussen in tussen Haarlem, Overveen en Zandvoort. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd en worden geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te raadplegen. Een Haarlems bedrijf trekt internationaal de aandacht met een bijzondere gitaar. Bij Aristides Instruments worden elektrische gitaren niet van

0: van hout gemaakt, maar van een speciaal kunststofmateriaal met miljoenen piepkleine glazen bolletjes. Daardoor zijn de gitaren minder gevoelig voor warmte en vocht en blijft de klank volgens het bedrijf beter behouden. De instrumenten worden met de hand gebouwd in Haarlem en zijn inmiddels populair bij de professionele muzikanten over de hele wereld. 7 vrijwilligers zetten zich iedere dinsdagochtend in voor het onderhoud van begraafplaats Sint Barbara in Haarlem-Noord. De particuliere begraafplaats draait grotendeels op een inzet, omdat er geen gemeentelijke ondersteuning is. Naast het onderhoud van het groen zorgen de vrijwilligers ook voor de historische kapel en de graven. Volgens bestuursvoorzitter Frans Vonveel is extra hulp welkom. Het terrein is groot en er blijft altijd werk te doen, zegt hij.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft excuses aangeboden voor het lange onderzoek naar de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Ze werd 6 jaar geleden dood langs de weg gevonden. De excuses zijn voor zowel de verdachte als de nabestaanden. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis ontstaan, zegt het RIVM. Door spoorproblemen in Rotterdam rijden er de komende dagen geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Ook is er vertraging op de route naar Brussel en Parijs. In Rotterdam vloog een grote kabelgoot in Rotterdam in brand. Een reparatie duurt zeker tot vrijdag. Het weer, bewolking en soms zon, misschien een enkele bui bij zo'n 23 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Een Haarlems experiment om woningen toe te wijzen op basis van de motivatiebrief lijkt opnieuw weinig effect te hebben. In een jaar tijd zijn slechts 9 huurcontracten via de proef afgesloten, terwijl het doel was om uiteindelijk 20% van de woningen op die manier toe te wijzen. Het experiment geldt voor nieuwbouwprojecten aan het Hof van Leij en de Athenestraat en moet woningzoekenden die buiten de reguliere regels vallen meer kansen bieden. Volgens het Haarlems Dagblad zorgen onder meer IT-problemen en een beperkte belangstelling ervoor dat de proef vooralsnog achterblijft bij de verwachtingen. Ruim 200 Haarlemse kinderen uit gezinnen met een smalle beurs zijn vlak voor de zomervakantie verrast met gratis speelgoed. Tijdens de jaarlijkse actie Vakantietas mochten de kinderen zelf een cadeau uitkiezen. Daarnaast kregen ze vrijkaartjes voor onder meer het zwembad, een bioscoop en een speelparadijs. De actie is georganiseerd door Haarlemse Kerken, speelgoedbank De Groene Gekko, Sportsupport en andere maatschappelijke organisaties met als doel kinderen een feestelijke start te geven van de zomervakantie. Reizigers tussen Haarlem en Zandvoort moeten komend weekend rekening houden met hinder op het spoor. Door werkzaamheden van ProRail rijden er zaterdag en zondag geen trein op het traject. De NS zet vervangende bussen in tussen Haarlem, Overveen en Zandvoort. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd en worden geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te raadplegen. 7 vrijwilligers zetten zich iedere dinsdagochtend in voor het onderhoud van begraafplaats Sint-Barbara in Haarlem-Noord. De particuliere begraafplaats draait grotendeels op een inzet, omdat er geen gemeentelijke ondersteuning is. Naast het onderhoud van het groen zorgen de vrijwilligers ook voor de historische kapel en de graven. Volgens bestuursvoorzitter Frans Vonveel is extra hulp welkom. Het terrein is groot en er blijft altijd werk te doen, zegt hij. En dan nu het weer. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Het blijft grotendeels zwaar bewolkt, maar later op de dag is er mogelijk wat ruimte voor de zon.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Soms okura, acht gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks. En soms helemaal niks. Soms New York, soms Londen. Soms high en stom dronken. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks.

kan ik zeggen dat ik heb geleefd. En dat ik meer ben vergeten dan je weet. Snap je? Stapje voor stapje, dichter bij het einde. Jij leeft je leven en ik leef de mijne. En de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen. Voorbij als HSL treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Een Haarlems experiment om woningen toe te wijzen op basis van de motivatiebrief lijkt opnieuw weinig effect te hebben. In een jaar tijd zijn slechts 9 huurcontracten via de proef afgesloten, terwijl het doel was om uiteindelijk 20% van de woningen op die manier toe te wijzen. Het experiment geldt voor nieuwbouwprojecten aan het Hof van Ley en de Athenestraat en moet woningzoekenden die buiten de reguliere regels vallen meer kansen bieden. Volgens het Haarlems Dagblad zorgen onder meer IT-problemen en een beperkte belangstelling ervoor dat de proef vooralsnog achterblijft bij de verwachtingen. Een Haarlems bedrijf trekt internationaal de aandacht met een bijzondere gitaar. Bij Aristides Instruments worden elektrische gitaren niet van hout gemaakt, maar van een speciaal kunststofmateriaal met miljoenen piepkleine glazen bolletjes. Daardoor zijn de gitaren minder gevoelig voor warmte en vocht en blijft de klank volgens het bedrijf beter behouden. De instrumenten worden met de hand gebouwd in Haarlem en zijn inmiddels populair bij de professionele muzikanten over de hele wereld. Ruim 2

0: ouders zetten zich iedere dinsdagochtend in voor het onderhoud van begraafplaats Sint Barbara in Haarlem-Noord. De particuliere begraafplaats draait grotendeels op een inzet, omdat er geen gemeentelijke ondersteuning is. Naast het onderhoud van het groen zorgen de vrijwilligers ook voor de historische kapel en de graven. Volgens bestuursvoorzitter Frans Vonveel is extra hulp welkom. Het terrein is groot en er blijft altijd werk te doen, zegt hij. En dan nu het weer. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Het blijft grotendeels zwaar bewolkt, maar later op de dag is er mogelijk wat ruimte voor de zon.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dat viel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor de Schiphol-tunnel. De hoge vrachtwagen blokkeert daar 1 tunnelbuis. 10 minuten vertraging. A5 Amsterdam-Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten, want er is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Van jou krijg ik een paardenhout. Dus ga je mee naar de Costa. Ik wil zwemmen in mijn zondes.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Een Haarlems experiment om woningen toe te wijzen op basis van de motivatiebrief lijkt opnieuw weinig effect te hebben. In een jaar tijd zijn slechts 9 huurcontracten via de proef afgesloten, terwijl het doel was om uiteindelijk 20% van de woningen op die manier toe te wijzen. Het experiment geldt voor nieuwbouwprojecten aan het Hof van Leij en de Athenestraat en moet woningzoekenden die buiten de reguliere regels vallen meer kansen bieden. Volgens het Haarlems Dagblad zorgen onder meer IT-problemen en een beperkte belangstelling ervoor dat de proef vooralsnog achterblijft bij de verwachtingen. Reizigers tussen Haarlem en Zandvoort moeten komend weekend rekening

0: met miljoenen piepkleine glazen bolletjes. Daardoor zijn de gitaren minder gevoelig voor warmte en vocht en blijft de klank volgens het bedrijf beter behouden. De instrumenten worden met de hand gebouwd in Haarlem en zijn inmiddels populair bij de professionele muzikanten over de hele wereld. 7 vrijwilligers zetten zich iedere dinsdagochtend in voor het onderhoud van begraafplaats Sint-Barbara in Haarlem-Noord. De particuliere begraafplaats draait grotendeels op een inzet, omdat er geen gemeentelijke ondersteuning is. Naast het onderhoud van het groen zorgen de vrijwilligers ook voor de historische kapel en de graven. Volgens bestuursvoorzitter Frans Vonveel is extra hulp welkom. Het terrein is groot en er blijft altijd werk te doen, zegt hij. En dan nu het weer. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Het blijft grotendeels zwaar bewolkt, maar later op de dag is er mogelijk wat ruimte voor de zon.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je vertraging is 10 minuten als je nu de A4 opdraait vanuit Amsterdam naar Den Haag. Want er staat 8 kilometer file tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. N207 Hillegom Alphen aan de Rijn bij Leimuiden is de weg dicht na een ongeluk. Vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 35 kilometer file in onze regio. Zo heb je 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Dat is door werkzaamheden tussen Breukelen en Utrecht Centrum 7 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. En dan nog naar de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn. Bij Leimuiden 2 kilometer file en bijna 1/2 uur vertraging, want de weg is daar dicht na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Een Haarlems experiment om woningen toe te wijzen op basis van de motivatiebrief lijkt opnieuw weinig effect te hebben. In een jaar tijd zijn slechts 9 huurcontracten via de proef afgesloten, terwijl het doel was om uiteindelijk 20% van de woningen op die manier toe te wijzen. Het experiment geldt voor nieuwbouwprojecten aan het Hof van Leij en de Athenestraat en moet woningzoekenden die buiten de reguliere regels vallen meer kansen bieden. Volgens het Haarlems Dagblad zorgen onder meer IT-problemen en een beperkte belangstelling ervoor dat de proef vooralsnog achterblijft bij de verwachtingen. Ruim 200 Haarlemse kinderen uit gezinnen met een smalle beurs zijn vlak voor de zomervakantie verrast met gratis speelgoed. Tijdens de jaarlijkse actie Vakantietas mochten de kinderen zelf een cadeau uitkiezen. Daarnaast kregen ze vrijkaartjes voor onder meer het zwembad, een bioscoop en een speelparadijs. De actie is georganiseerd door Haarlemse Kerken, speelgoedbank De Groene Gekko, Sportsupport en andere maatschappelijke organisaties met als doel kinderen een feestelijke start te geven van de zomervakantie. Reizigers tussen Haarlem en Zandvoort moeten komend weekend rekening houden met hinder op het spoor. Door werkzaamheden van ProRail rijden er zaterdag en zondag geen trein op het traject. De NS zet vervangende bussen in tussen Haarlem, Overveen en Zandvoort. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd en worden geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te raadplegen. 7 vrijwilligers zetten zich iedere dinsdagochtend in voor het onderhoud van begraafplaats Sint-Barbara in Haarlem-Noord. De particuliere begraafplaats draait grotendeels op een inzet omdat er geen gemeentelijke ondersteuning is. Naast het onderhoud van het groen zorgen de vrijwilligers ook voor de historische kapel en de graven. Volgens bestuursvoorzitter Frans Vonveel is extra hulp welkom. Het terrein is groot en er blijft altijd werk te doen, zegt hij.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Telers vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden gaan geregeld in

0: ANWB. 50 kilometer file op de wegen in onze regio. De meeste vertraging heb je op de A2 Amsterdam-Utrecht, kwartiertje bij Utrecht-Leidse Rijn. 20 minuten op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen. En ook 20 minuten op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn staat de file bij IJlijmuiden na een ongeluk. De weg is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langs de files momenteel op de Noord-Hollandse wegen vinden we op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 20 minuten vertraging tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Kwartiertje oponthoud op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. De Velsertunnel die is dicht. Dat heeft te maken met het te hoge vrachtwagen. En op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn. File bij Leimuiden 2 kilometer en 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Een Haarlems experiment om woningen toe te wijzen op basis van de motivatiebrief lijkt opnieuw weinig effect te hebben. In een jaar tijd zijn slechts 9 huurcontracten via de proef afgesloten, terwijl het doel was om uiteindelijk 20% van de woningen op die manier toe te wijzen. Het experiment geldt voor nieuwbouwprojecten aan het Hof van Leij en de Athenestraat en moet woningzoekenden die buiten de reguliere regels vallen meer kansen bieden. Volgens het Haarlems Dagblad zorgen onder meer IT-problemen en een beperkte belangstelling ervoor dat de proef vooralsnog achterblijft bij de verwachtingen. Een Haarlems bedrijf trekt internationaal de aandacht met een bijzondere gitaar. Bij Aristides Instruments worden elektrische gitaren niet van hout gemaakt, maar van een speciaal kunststofmateriaal met miljoenen piepkleine glazen bolletjes. Daardoor zijn de gitaren minder gevoelig voor warmte en vocht en blijft de klank volgens het bedrijf beter behouden. De instrumenten worden met de hand gebouwd in Haarlem en zijn inmiddels populair bij de professionele muzikanten over de hele wereld. Ruim 200 Haarlemse kinderen uit gezinnen met een smalle beurs zijn vlak voor de zomervakantie verrast met gratis speelgoed. Tijdens de jaarlijkse actie Vakantietas mochten de kinderen zelf een cadeau uitkiezen. Daarnaast kregen ze vrijkaartjes voor onder meer het zwembad, een bioscoop en een speelparadijs. De actie is georganiseerd door Haarlemse kerken, speelgoedbank De Groene Gekko, Sportsupport en andere maatschappelijke organisaties met als doel kinderen een feestelijke start te geven van de zomervakantie.

0: toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de NCTV zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen. Vooral van individuen of kleine groepjes. Het dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen de Australiër Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd. De Jong won vandaag uiteindelijk in 5 sets. Het weer, morgen zonnig en overwegend droog. In het binnenland wat stapelwolken en het wordt 23 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen valt het reuze mee met de drukte. 50 kilometer file in totaal. 10 minuten vertraging op de A2 Amsterdam Den Bosch bij Utrecht Centrum. 10 minuten op de A4 Amsterdam Den Haag bij knooppunt Burgerveen. 10 minuten op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij knooppunt Badhoevedorp veroorzaakt die file. En op de N207 Hillegomaal van aan de Rijn bij Leimuiden altijd nog een kwartiertje vertraging na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In Noord-Holland valt de avondspits in vergelijking tot de rest van het land reuze mee. 45 kilometer file in totaal. Kwartiertje vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. Een half uur vertraging nu na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwemeer. Zijn er 3 rijstroken dicht, 3 kilometer file vanaf Schiphol. Omrijden kan je daar makkelijk over de A9 en de A2. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, 20 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. En 10 minuutjes op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Bad Hoeverdorp. Want er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, mijn naam is Tessa Bosma. Een Haarlems experiment om woningen toe te wijzen op basis van de motivatiebrief lijkt opnieuw weinig effect te hebben. In een jaar tijd zijn slechts 9 huurcontracten via de proef afgesloten, terwijl het doel was om uiteindelijk 20% van de woningen op die manier toe te wijzen. Het experiment geldt voor nieuwbouwprojecten aan het Hof van Leij en de Athenestraat en moet woningzoekenden die buiten de reguliere regels vallen meer kansen bieden. Volgens het Haarlems Dagblad zorgen onder meer IT-problemen en een beperkte belangstelling ervoor dat de proef vooralsnog achterblijft bij de verwachtingen. Reizigers tussen Haarlem en Zandvoort moeten komend weekend rekening houden met hinder op het spoor. Door werkzaamheden van ProRail rijden er zaterdag en zondag geen trein op het traject. De NS zet vervangende bussen in tussen Haarlem, Overveen en Zandvoort. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd en worden geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te raadplegen. Een Haarlems bedrijf trekt internationaal de aandacht met een bijzondere gitaar. Bij Aristides Instruments worden elektrische gitaren niet van hout gemaakt, maar van een speciaal kunststofmateriaal met miljoenen piepkleine glazen bollen.

0: Volgens bestuursvoorzitter Frans Vondveel is extra hulp welkom. Het terrein is groot en er blijft altijd werk te doen, zegt hij.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld, een stijging van 20%. Volgens het centrum durven slachtoffers zich vaker te melden. President Trump is teruggefloten door het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Hij wilde de wet op het Amerikaans burgerschap zo aanpassen dat niet iedereen die er wordt geboren ook automatisch Amerikaans staatsburger wordt. Denk aan kinderen van illegale immigranten. Bij overstromingen in Ghana en Ivoorkust zijn zeker 24 mensen omgekomen. Sinds zaterdag regent het hard in de West-Afrikaanse landen. Vooral in de buurt van de Ghanese hoofdstad Accra vielen slachtoffers. Het weer morgen zonnig en droog. In het binnenland wel wat stapelwolken. En het wordt ongeveer 23 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits was al niet heel erg druk in onze regio. En is nu bijna voorbij. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam nog wel bij knooppunt de Nieuwmeer. 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Maar na een ongeluk is de weg daar net weer vrijgegeven. 10 minuutjes extra op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Bad Hoeverdorp. Bergingswerkzaamheden houden daar de rechterrijstrook dicht. En op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn vanaf Abbenes. 3 kilometer file en een kwartier vertraging. De weg is daar dicht na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
2: Dat zat met mij op de balie, zat een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dus klaar.
3: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
2: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
1: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
4: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
1: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amsterdam.
5: Joehoe.

0: Yeah.
1: Hier ben ich geboren.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox opent Avondexpress met House am See. En ik moest even lachen toen ik dacht aan een nummer dat een parodie was op een eendagsvlieg, namelijk Starmaker, die concerten aan het geven zijn. En toen dacht ik, ja, wat leuke uitzendingen over eendagsvliegen. Peter Fox is er eentje. En er zijn er nog veel meer. Ik heb zometeen de Glass Animals en bijvoorbeeld de Lumineers. Maar eerst Bruno Mars, die maakt greatest hits albums volgens mij. Hij flikt het weer met zijn nieuwe single en die heet All My Soul.

Dat waren de Glass Animals. Zouden ze in de letterbox staan? Ik denk het wel. Het heet de Heatwaves. We zitten in One Day Flies. En dat komt dus eigenlijk door Starmaker. Dat komt verderop nog wel goed, hoe dat nou allemaal, hoe ik dat allemaal bedacht heb. En tussendoor gewoon de hits. En we hopen dat dat geen eendagsvliegen zijn. Nou, Ilse Lang is dat absoluut niet. Dit is Something Good.

0: In jazz.
1: Ik vind dit zo lekker en ik heb altijd een excuus nodig om hem te draaien. Een echte eendagsvlieg, Kenya Grace. En dit heette Strangers. We zitten in de eendagsvliegen. En ja, ik heb van alles en nog wat voor je uitgezocht. Bijvoorbeeld deze van de Lumineers en die heet Ho Hey.

Crystal, regiomuziek. Nee, deze dame is beslist geen eendagsvlieg. We hoort in de hitparade niet zoveel van haar. Maar volgens mij treedt ze nog volop op. En dat is hartstikke leuk. Dan nu iets nieuws van Jelly Roll. En het is I'm Good uit de film Goat.

wat anders doen. Je weet al wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, blok op je loten. En we hopen

Als je denkt, dit is erg, geloof me, wij moesten toen dit uitkwam hier vreselijk om lachen. Want bij de lokale piraat waren DJ's die zo presenteerden met een hete aardappel in hun keel. Dus ja, ik zet dit altijd met plezier op. En ja, je kunt hem opvegen. Sorry, dat is een beetje. Ja, ik weet niet of jij als luisteraar dat meekrijgt. Hoe grappig dit is. Ja, het zal wel. Goed. Verder met nieuwe muziek, want ik ben dus met één dag vliegen bezig. Wat heb ik nog meer? Oh, ik heb Meredith Brooks en iemand die wat van de geleend heeft. En iets Italiaans, maar eerst de zoon. Nee, de zoon. Ik zeg het weer verkeerd. De kleinzoon van Bob Marley. En die heet Steven en dit heet Hills of Saint Anne.

zat tussen de eendagsvliegen te graven. Want daar gaat het vandaag over in Avond Express. En toen dacht ik, oh, dit is het nummer waar Lizzo uitgeleend heeft. Nou ben ik benieuwd of ze voor tekst wat moet afdragen aan Meredith Brooks. Ja, en om even vergelijkend ware onderzoek te doen. Hierbij dus die nieuwe van Lizzo. Bitch.

Ik nam je even mee naar de jaren 80, 1985 om precies te zijn. Mattia Bazar en Ticento. Ik kom een beetje in tijdnood, maar... Dus ik moet even door. Sorry jongens. Oh, het is wel een lekker nummer. Ik kreeg er zelfs een keertje een mailtje over. Iemand die zegt, oh, hoe kom je aan dat nummer? Hoe vind ik die? Ik zeg, hier heb je hem. Want het was de tijd dat we mp3'tjes hadden. Helemaal leuk. Goed, even een hitje tussendoor. Van Olivia Jean. It's so easy. I could

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
2: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro. In de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
1: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
3: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
1: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel.
4: Overstappen, uur 2 van Avond Express.
5: 105.
6: Hello. Wolf.
5: Yeah.
6: Is that you?
5: Who's it?
6: Oh, Cornelius.
5: Cornelius.
6: Yeah.
5: Oh, Cornelius.
6: Listen.
5: Bye-bye.
6: Listen.
5: Yeah, man, what's up?

0: is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
2: Geweldig. Het is misschien wat bekender van Ray Charles uit 1961. Die schreef het niet, maar zo ging dat vroeger. En dus Stampeders besloten om dit op te nemen met de legendarische DJ Wolfman Jack in 1975. En dat was een redelijke hit. En ja, een van mijn favoriete eendagsvliegen wel. Omdat het dus een combinatie is, want de Stampeders hebben geloof ik wel meer uitgebracht. Wat doe ik nou weer? 6-7, nou, dat zien jullie niet. Dat was helemaal niet de bedoeling. Maar goed, ze hebben volgens mij meer uitgebracht. Maar dit was een eendagsvlieg, omdat het dus een duet was eigenlijk met de Big Wolf. Heerlijk. Eendagsvliegen, daar gaat het vandaag over. En dat heeft iets te maken met Star Maker. Indirect. Ga je straks allemaal horen bij de oude bokkenplaat. Tussendoor ook iets van nu. En zometeen ook bijvoorbeeld Sam Hunt. En ik heb, ga vertellen, René Klein. Heel, heel verdrietig nummer. En even kijken. Chef Special is geen eendagsvlieg. En wat heb ik nog? Ja, Hero, ook zo lekker. Maar eerst Alex Warren. En dit heet Fever Dream.

Sam Hunt over het moderne daten. I just want to take your time. Ja, het is een keus. Het gaat niet over daten vandaag, maar over eendagsvliegen. En ik heb zometeen een hele mooie van René Klein en Candy Dulfer. Ik heb muziek uit de buurt. Ik heb iets van Hero. En ik heb iets wat met Starmaker te maken heeft. Wat ook een eendagsvlieg is. En daarachteraan komt nog een andere eendagsvlieg. En dat is de oude bokkenplaat. En dat is de inspiratie geweest voor al deze eendagsvliegen. Dat is een hint. Goed, wat heb ik hier? Block and Crown, Hold Me Closer.

Paul de Leeuw gaf René Klein een hele mooie kans om dit liedje te brengen. En hij werd ook het gezicht van AIDS in de jaren 90. En die saxofoon, dat blijkt Candy Dulfer te zijn. Mooi, hè?

0: the first time.
1: Ik las net dat Chef Special met een afscheidstour bezig is. Het kan raar lopen. Het is toch wel lekkere muziek, niet? Goed, muziek uit de buurt was dat. Even kijken, zometeen iets uit een tv-serie volgens mij. Hero, zeg je dat nog wat? Hij heette het ook anders. Maar eerst een nieuwe van Taylor Swift. En die gaat half New York afzetten als ik het zo hoor. Dit heet I Knew It, I Knew It. Nee, I Knew You.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

heb je toch een zakdoek voor nodig. Anthony Kamerling heette hero in de film All Stars. En dit is door, onder andere door Guus Meeuwis geschreven. Als titelsong van de film All Stars. En de geliefde waar hij over zingt bleek Daphne Dexter zijn. Nou, daar ben je helemaal bij. Even kijken. Ja, we gaan zo meteen iets draaien van Starmaker. Dat is een eendagsvlieg. En daarachteraan nog een hele bekende eendagsvlieg die daar iets mee te maken heeft. En dat is dan vandaag de oude bokkenplaat. Maar eerst Alessia Cara doet het met Norah Jones. Wauw, dit heet I'm in Trouble.

Er was eens een tv-programma dat opgenomen werd in het Big Brother huis. Daar hadden ze wat jongelui in gedouwd. En dat moest een soort snelkookpot worden waar hits uitkwamen. En dat lukte. Dat project heette Star Maker. En er is één dikke hit uitgekomen. Damn, I think I love you. En de meeste zangers treden nog wel op, maar ze zijn niet super succesvol. Sita hoor je nog wel eens. En Bart die zat in XYP daarna. Oeh, geweldig. Heeft ook niet lang geduurd, helaas. XYP had ik wel leuk gevonden als ze nog wat nummers uitbrachten, maar la. Maar toen waren er wat heren en die hadden zoiets van, ik vind helemaal niks. En een van die heren was Jack Spijkerman van Kopspijkers. En die had een tv-programma. En die had zoiets van, ik zal ze krijgen. We gaan een nummer uitbrengen. En dat moet een echte eendagsvlieg worden. Het opbrengst ging naar een goed doel, naar UNICEF. En ze wilden gewoon Star Maker van de eerste plaats stoten. En hij heeft al zijn comedians ingeschakeld. En de zanger van de George Baker Selection. George Baker, dank u. En ja, het werd inderdaad een enorme hit. Uiteindelijk over het geheel genomen is Star Maker wel meer punten gehaald dat jaar. Maar ik denk dat we One Day Fly eigenlijk nog vaker gehoord hebben in de loop der jaren, omdat het gewoon super grappig is. En het is inderdaad gelukt om Star Maker van de eerste plaats te verstoten. Dus Jack Spijkerman en zijn kompanen, oftewel One Day Fly. I wanna be a One Day Fly.

George Bacon! Run!

Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.

Oh, ik vind dit zo lekker. De long version was weer in de house. Duncan Brown en The Wild Places. Dit is wat recenter, geloof ik, uit 2001. En is een hele mooie van Air. En die heet All I Need.

vind dit zo lekker. All I Need van R. En ik ga zwaaien, maar niet voor reclame gemaakt hebben voor de rest van de programmering. We gaan zometeen vrolijk verder. En om 11 uur Haarlem Talent. Echt, als je de talenten van de toekomst wil horen, moet je om 11 uur 's avonds inschakelen. Vanavond hebben we Gijs Venten en die heeft zo'n mooie, diepe, sonore stem. Dames, gaan luisteren en trek je sokken extra op, want die gaan afzakken. Oké, jongens, IJs en Weder dienen er graag tot volgende week. Cheerio!

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
2: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
1: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
3: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
2: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
1: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
3: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarief. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
1: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: Josje en Tsubasa.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: Me and you, we ain't no strangers to each other.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie, waar de partij toen in zat, opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.